0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint ook al mistig. Later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: week de nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Want hier, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Verdwaal je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
0: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
3: Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
6: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
5: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt.

0: nou niet naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Vroeg op zaterdag

Ik had er vandaag echt zin in om erbij te zijn, om bij jou te zijn deze ochtend. Zaterdagochtend, het is 3 oktober. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg op Zaterdag. Ik ben Chris Brink en de Bee Gees Tragedy, daar begonnen we mee. Wat een geweldige plaat is en blijft dat ook. Hè? Zo, nou, we gaan er lekker tegenaan. Tot aan 10 uur, neem een kopje koffie. Zometeen de fragmenten van de keuze die je mag maken. Die Franse of de Duitse deun, het komt allemaal voorbij. Zo dadelijk.

als eigenlijk het mooiste van de hele plaat. Het einde van Paul McCartney. Heerlijk om naar te luisteren. Zaterdagochtend. Ik weet niet of je nog plannen hebt om erop uit te gaan. Dat is wel een mooie dag voor. Het wordt een graad of 20. In de ochtend blijft het nog wat koeltjes aanvoelen. 11 graden tot 13. En de wind is er bijna niet. Maar vanmiddag wordt het gewoon een aangename dag met een zonnetje en een wolkje. En het ziet er, ja, zoals het er nu voor staat, goed uit. Geen regen. Dus nou ja, hou me er niet aan vast. Maar ja, voor nu zeggen we, het is helemaal oké. We vieren vandaag het 1-jarig bestaan. Eigenlijk het hele weekend. En dat geldt voor de radioprogrammering voor het weekend. 1 jaar zijn we bezig en samen met Joost natuurlijk, dit programma. En we zijn blij met jou als luisteraar. En als jij dat ook bent met ons, dan gaan we nog een jaar...

Nou, ik lust er nog wel één hoor. Ja, de redactie is al aanwezig in de studio en zij vragen altijd heel lief aan mij: Chris, wil jij nog een kopje koffie? En eigenlijk hoeft dat helemaal niet gevraagd te worden, maar ja, oh lekker. Ja. Zaterdagochtend, dit is Vroeg op Zaterdag. Zometeen na deze plaat hoor je ABBA, SOS, maar ook de fragmenten. Kun je er een beetje aan snuffelen? Van, oh, is dat die leuk of niet? Het zijn twee compleet nieuwe, hebben ze niet eerder gehad. De Franse of de Duitse deun. Je hoort ze zometeen na VOF de Kunst.

0: Ga eens even voor jezelf na. Hoeveel echte liefdes heb jij uit het verleden? Dat is een echte liefde waar je echt helemaal knettergek op was. Ik heb er denk ik maar één. Is dat heel erg? Nou, laat maar eens even weten via de app van RTV Utrecht. Hoeveel oude liefdes heb je eigenlijk? Wel een mooi onderwerp. Veel heeft de kunst als dit met oude liefde roest niet. En we gaan ze vast even laten horen. De Franse of de Duitse deun. Zometeen hoor je Udo Jurgens. En dit is Yves Montand.
1: Frans.
2: Duits.
1: Frans.
3: On était tous amoureux d'elle, on se sentait

0: pour ne pas mettre pied à terre.
1: Ja, dat is mooi, hè? Dat is lekker rustig Frans plaatje voor de zaterdagochtend. Nou, mocht je denken, nee joh, helemaal niks, dan moet je voor de Duitse gaan. En dat is ook een klein beetje rustiger.
2: Frans. Duits.

ook zo'n lekker plaatje om mee wakker te worden, toch? Udo Jurgens was dit. En waarom, Noor, waarom? Dat is keuze 2, keuze B dus, voor de Duitse plaat. Dus Frans of Duits? Nou, het is geheel aan jou. Je hoeft nu nog niet te stemmen, hoor. Ik heb het gewoon een beetje ingebracht om alvast te wennen. En zometeen in deel 2 gaan wij met z'n tweetjes helemaal los. Wordt het keuze A of keuze B? Eerst even ABBA.

Ik vind hem altijd een klein beetje ondergeschikt, deze plaat. Ik weet niet waarom, want het is gewoon een hele goede plaat. John Cicada en Just Another Day. Je hoort het hier bij Radio Utrecht. Ik ben Chris Brink, mocht je dat nog niet weten. En we hebben al een aantal reacties binnengekregen over echte liefdes uit het verleden. Die ga ik zo meteen even doornemen. Dat is leuk.

Bruce Hornsby and the Rains. The Way It Is. En Harm uit Zetten, dankjewel voor je reactie. Ja, je zegt, het hoeft niet alleen een liefde te zijn. Maar je komt natuurlijk in je leven ook mensen tegen waar je een goede relatie mee hebt, die gaan en komen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar in dit geval gaat het over echte liefdes, zoals Marianne uit Zeist. Peter, mijn jeugdliefde, we waren 16 en 20. Spannend en nieuw. Uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan, andere richtingen op. Hij woont nu in België en ze heeft hem jaren niet gezien. Maar als ze zijn naam hoort, moet ze nog steeds glimlachen. Dat is mooi. En dan Hans uit Nieuwegein, dankjewel. Eén grote liefde, Carla. Hij was 24 en zij 22. Ontmoet op een feestje waar hij niet eens heen wilde. Zij stond in de keuken met een glas wijn. Hij vroeg waar de koffie stond. Die koffie kreeg hij nooit, maar wel haar nummer. En ze zijn inmiddels 37 jaar verder en zitten nog steeds samen op de bank, net als nu. Wat leuk zeg, dankjewel Hans en Carla. Ja, dan wordt deze plaat echt voor jullie nu.

Nee hoor, ik ben niet gek. Ik ben een trein. Ja, Albert Hammond was dat. I'm a Train. Radio M Utrecht. Het is zaterdagochtend. Wat gezellig dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren, zometeen ook na het nieuws. Want dan hebben we deel 2 van Vroeg op Zaterdag. En dan, beste mensen, gaan we helemaal los. De Franse of de Duitse deun. De fragmenten komen dan ook weer voorbij. Jij mag kiezen. We maken er één groot feest van.

0: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
12: dus kom langs.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
21: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
22: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
21: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Vroeg op zaterdag.

Ik heb het geprobeerd in het verleden. Een beetje gepingel was het. En verder kwam ik eigenlijk niet. Gitaarspelen. Ja, ik doe veel in mijn leven, maar dat lukt me gewoon niet. En ik heb nog wel een gitaar staan. En die laat ik ook lekker staan in de hoek. Dire Straits en natuurlijk Sultans of Swing bij Radio M Utrecht. Nou, wat kun je nog verwachten? Zometeen de fragmenten nog een keer, de Franse of de Duitse deun. Je mag weer kiezen, keuze A of keuze B. Het zijn dit keer toch twee redelijk rustige nummers. En natuurlijk... Zo, de koffie, dat gaat net goed. Gelukkig was die half leeg. Oude liefdes van vroeger. Heb je daar nog steeds een relatie mee? Heb je ze überhaupt? Of ben je ze uit het oog verloren? Nou, je hoort het zometeen allemaal, want ik heb een aantal reacties binnengekregen.

Things We Do For Love, 10cc. Dat heeft ook alles te maken met de liefde. En hoe komen we erop? Want ja, we hebben in het eerste uur VOF de kunst gedraaid met Oude Liefde Roest Niet. En toen kwamen we op het idee, althans ik zelf dan, van hoeveel liefdes heb jij nu gehad waar je helemaal smoor verliefd op was? Saskia uit Culemborg schrijft 4. Mooi man, 4 liefdes. Nee, maar ze schrijft, mijn eerste liefde was vooral echt verliefdheid en dat was het dan. Maar daarna kwam Rob, met wie ik bijna 10 jaar samen ben geweest. Daarna een korte maar heftige liefde met iemand uit Amsterdam. Dat was zo'n relatie waarvan je achteraf denkt, hoe hebben we dit ooit volgehouden? En nu ben ik weer 11 jaar gelukkig met Mark. Dus ja, 4 liefdes, maar blijkbaar moest ik eerst even een paar lessen gaan volgen. En zometeen Theo uit Tiel, die ene die nooit helemaal wegging. Nou, ik ben benieuwd. Je hoort het zometeen.

Radio M Utrecht, zaterdagochtend met Tom Jones. Help yourself. Ik zou het bijna vergeten, maar we moeten nog wel even één of twee keer die fragmenten even laten horen. Want zometeen moet jij gaan kiezen. Dat mag nu eigenlijk al, hè. Keuze A of keuze B voor de Franse of de Duitse plaat. Dit is de Franse. On était tous amoureux d'elle.

0: zitten.
1: En als je zegt, ja, dat vind ik leuk, moet je even de app downloaden, mocht je die nog niet hebben, van RTV Utrecht. En dan rechtsbovenaan zie je App Ons staan. Als je dat doet, dan kun je je keuze doorgeven. Keuze A dus voor de Franse plaat. En B voor de Duitse.

Zo, dat wordt best een moeilijke keuze. Wordt het die Duitse, die je zojuist hoorde, van Udo Jurgens, of die Franse Yves Montand? Nou, je kunt al gaan stemmen hoor, via de app van ons.

Ze zijn wel toepasselijk vandaag, hè? Never Knew Love Like This Before van Stephanie Mills, Radio M Utrecht. Theo uit Tiel, ik heb twee grote liefdes gehad. Mijn eerste was Els. We waren begin 20 en uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan omdat het leven ons allebei een andere kant op stuurde. Zij verhuisde naar Groningen en ik bleef hier. Hier is dan Tiel. Even kijken, jaren later kwamen we elkaar weer tegen op een verjaardag. En weet je wat gek was? Het voelde meteen vertrouwd. We zijn inmiddels getrouwd met iemand anders en heel gelukkig. Maar we zien elkaar nog steeds. En nog steeds hebben wij samen die glimlach. Sommige mensen verdwijnen uit je leven, maar blijkbaar niet helemaal uit je herinnering. Ja, Theo, moet je toch een beetje maar uitkijken. Wel mooi dat het kan. Radio M Utrecht met zometeen de fragmenten naar Celine Dion.

0: Celine Dion. En Carla die schrijft nog via een mailtje: hoi Chris, heb ik misschien wat gemist? Ja, natuurlijk heb je wat gemist. Want we zijn om 8 uur begonnen. Het gaat even over VOF de Kunst. Dat draaiden we in het eerste uur. Oude liefde roest niet. En dat bracht mij op het idee van, hoe zit dat bij jou thuis? Heb je een oude liefde die niet verroest is? Hoeveel heb je er gehad? Of helemaal niet misschien, kan ook nog. Maar er kwamen leuke reacties op af. Maar we sluiten het nu af voor. Dus we gaan niet door in de liefde. Al is dat natuurlijk wel een heel mooi onderwerp. Over mooie onderwerpen gesproken. Dit is de Franse.
1: Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait.

dat was toch een A. En dit is ook een A. En dit is ook een A. En dit is ook een A. En er zijn een aantal beetjes, maar zo meteen hoor jij welke plaat het is geworden. Die Franse of de Duitse deun na Soul Sister.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. Ik moet jullie echt bedanken voor de leuke reacties deze ochtend, maar ook voor het stemmen. Er zijn echt heel veel stemmen binnengekomen en dat is iedere week weer. Ik sta er versteld van en blijf dat ook doen. Echt hartstikke leuk. De Duitse plaat heeft altijd wel is meestal wel favoriet, moet ik zeggen. Maar het is dit keer de Franse geworden. En laten we even afspreken, zometeen en voor elkaar. Veel plezier ermee. Ik ben er tussen 12 en 2 weer met muziekplezier.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Dat is dan €250.
7: Betalen?
8: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering.
7: De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
18: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
20: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
23: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
26: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
25: Beren goed. Thanks Bo.
26: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: En actie Olifant.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
27: M voor elkaar met Koop Geersing.
28: Hey Koopie, gefeliciteerd hè.
29: Ah, waarmee, waarmee?
28: Ja, dat vertel ik nog niet, maar gefeliciteerd.
29: Dankjewel.
30: Maakt hè jongens.
29: Nou, maar jullie ook in de studio.
30: Ja, je ziet dubbel jongen.
28: Je ziet dubbel, niet zo leuk.

0: door Barry Gibb geschreven voor de film. En de zanger mocht kiezen een rolletje op het witte doek of dit titellied. Hij koos voor zijn stem, die van Frankie Valli.
1: En voor elkaar.
2: Koop Geersing.
0: Nou, ben niet alleen. Eerst even Chris bedanken dat je de ochtend weer hebt afgetrapt. Hij was weer gezellig, man. Dank je wel. En hij loopt op dit moment naar de koffiemachine. We horen jou weer om 12 uur, dus hij gaat zich volop voorbereiden op muziekplezier. Nou, over plezier gesproken. Marie-Lie en Gerard in de studio, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dat gebeurt niet elke dag.
0: Dat gebeurt nooit.
4: Dit is uniek.
0: Gerard,
3: ja, met zeker.
0: Al jouw ervaring.
4: Ja, dit is echt uniek. Het is nog nooit gebeurd dat we met z'n drieën dit programma gaan doen.
0: Ja, nou, wat bijzonder. Maar er is ook een reden voor, hè?
4: We hebben wat te vieren, ja.
0: Een jaar geleden ging M voor elkaar voor het eerst de lucht in.
3: Alweer een jaar geleden.
0: Toen was het 4 oktober. En vanochtend vieren wij, jij Gerard en jij Marie-Lie en moi dat samen. Een jaar vol zoektochten, uittips, gesprekken met één gedachte. Er voor elkaar zijn.
4: Ja, vergeet de luisteraars niet.
0: Nee, nou ja, goed, ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Vooral de luisteraar natuurlijk. Maar wij hier in de studio, zo bedoel ik het eigenlijk.
3: Ja.
0: Nou ja, mooi. Buiten dwarrelen de eerste gele blaadjes. Het blijft naar verwachting droog met temperaturen van ongeveer 19 graden. We gaan het zien straks, want over een kleine 3 kwartier... dan spreken we iemand van Weerplaza en die vertelt het precies. Ik bel zo meteen met Marianne Boon van Hospice Kromme Rijnstreek in Houten. En waar gaan wij zo meteen mee bellen?
4: Nou, we gaan op zoek naar afgedankte, ongebruikte of overtollige muziekinstrumenten kopen.
0: Ongebruikt ook?
4: Ja.
0: Dat zijn splinternieuwe dus.
4: Nou ja, wat de mensen hebben. Okay. Maar blijf maar luisteren.
0: Nou ja.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Zoek jij iets? De een zoekt misschien hulp om de dakgootplaat vrij te krijgen. Een tafeltennisclubtrainers voor de jeugd. En weer een ander de handleiding van bijvoorbeeld een oude naaimachine. Hebben we al eens een keer gehad, hè? Naaimachine.
4: Ja,
0: afgelopen jaar. Hé, wat vinden jullie ervan?
4: Ja, gezellig. De vlaggetjes hangen.
3: Snap hem maar af.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. De vlaggetjes die hangen. We gaan een feestje vieren. Goedemorgen. Ah, moet jullie doen hoor. Veel plezier.

0: Ja, het begon met een wenskaartje in een tankstation. Ellen Shipley die vond de titel Rick Knowles. Die schreef er twee woordjes tussen. En het werd hemels gezongen door Belinda Carlisle. Daar doe ik jullie ook altijd wel plezier mee met muziek, hè? Denk ik zo, ja, Marilie.
1: Ik ga gelijk voetjes van de vloer mee.
0: Nou, dat doet Gerard ook altijd. Meestal de arm in de lucht.
1: Die zwaait er ook bij, inderdaad.
0: Ja, die zwaait
1: erbij,
0: ja.
1: Nooit op de radio.
0: Zou je eens moeten zien, hè?
1: Ja.
0: Maar we hebben hier geen camera's en dat willen we eigenlijk ook zo houden. Want je zou er maar van slag van raken, toch? Ja, een jaar en voor elkaar is ook een jaar lang samen met jou thuis op pad. Want wie erop uitgaat, die komt vanzelf anderen tegen. En vandaag zitten er prachtige plekjes tussen. Ik begin maar eens even bij spullen en dieren. Morgen is dierendag, Gerard.
2: Ja, absoluut.
0: Jouw idee om vandaag ook iets met dieren te doen.
2: Ja, tweede uur.
0: Straks tweede uur. Dieren die een tweede leven verdienen. Een lamp die nog jaren mee kan, stapeltje boeken, servies waar een ander op was uitgekeken. Bij kringloopwinkel Woerden helpt, vind je het allemaal. Het is Nationale Kringloopdag, dus vanmiddag nog even op pad, zou ik zeggen.
1: Oh, ja.
0: Ja, meneer en mevrouw?
1: Ja.
0: Wie flink inslaat, mag aan het rad draaien en kans maken op een tegoedbon. En het mooiste zit in waar je geld naartoe gaat, want al meer dan 30 jaar gaat de hele opbrengst naar mensen in armoede in Roemenië, Oekraïne en Moldavië. Die hebben het nodig, hè?
1: Ja.
0: En je kunt er nog terecht tot 3 uur aan de Leidse straatweg 132 Woerden. En kijk op woerdenhelpt.nl.
1: Prachtig doel.
0: Nou, mooi. Spullen met een tweede leven naar ponies die nog lang niet met pensioen willen. Jeske bijvoorbeeld is 40. Shoki is, hoe spreek je dat uit, zeg? Shkoni, 31. Dat is heel moeilijk. S-K-J-O-N-I. En Bikkel met zijn 22 jaar nog altijd niet te houden. Deze 3 ponies zijn de finalisten van de verkiezing van het leukste oude paard van Nederland. En de bezoekers kiezen de winnaar. Op de dag van het oudere paard vertellen hun baasjes waarom juist hun pony de titel verdient. Dierenartsen geven er lezingen over, over de zorg van paarden op leeftijd. En aan het eind van de dag valt dan de beslissing. Je bent er de hele dag welkom bij boerderij Vossenveld aan de Berkstraat 96 in Soest. En kaartjes kun je kopen via paardenkamp.nl.
2: Ja, nou ja, een beetje dierendag, hè, alvast.
0: Ja, ja, ja, dat verweven vandaag in de uitzending natuurlijk, hè. En een jaar zoektocht heeft ons 1 ding geleerd. Bijna alles en altijd is er ergens iemand die kan helpen. En zo ook bij de eerste van vandaag. Want we gaan eens even naar iemand van de stichting Maak Ons Blij in Houten. En dat is Hans Strijker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, Koop.
0: Wat gaat die stichting eigenlijk doen? Stichting Maak Ons Blij, dat klinkt positief.
3: Ja, dat is het ook. Stichting Maak Ons Blij bestaat eigenlijk al heel lang. En die doet voornamelijk het ondersteunen van ouderen en mensen met, laten we zeggen, weinig geld op zak.
0: Ja.
3: Maar we werken sinds enige tijd samen met een platenmaatschappij. En dat is Dragonfly Records.
0: Ja.
3: En die geven nu les aan mensen met een rugzakje of mensen die gewoon eens even willen kijken wat ze kunnen in de muziek.
0: Ja, dat is leuk. Wat een goed idee.
3: En dat liep in het begin, er kwam wel eens iemand binnen. Maar voor deze week hebben we er sowieso al 35. Ja, en weet je, de een wil op de blokfluit leren spelen, de ander wil op een hobo leren spelen. Sommigen willen elektronisch veel met software leren werken om daar muziek mee te maken. Het is een gekhuis op het ogenblik.
2: Ja. En wat voor rugzakje hebben die jongeren dan?
3: Ja, je kunt ze gek niet bedenken. Rugzakje, ik bedoel dus mee mensen van Mofactor of Lister, dat soort. Dus mensen met een levensprobleem, laat ik het zo zeggen.
2: Ja.
3: En muziek, ja, sommigen kunnen zich natuurlijk heel goed uiten in de muziek.
2: Ja, waarom moeten ze muziek gaan maken dan? Wat krijgen ze dan mee?
3: Wat ze meekrijgen? Een hele hoop die hebben wel eens muziek gemaakt op de computer. Er zijn natuurlijk diverse softwareprogramma's voor. Maar ze komen er niet in verder. En ze leren bij ons om zich verder te ontwikkelen in of in muziekinstrument of dus digitaal. Maar ze kunnen dan uiteindelijk ook een plaatje uit gaan brengen bij ons.
1: En ik denk ook dat je erachter komt waar je talent ligt, toch, Hans?
3: Ook dat, ja, zeker. Zeker. Maar het is voor hun voornamelijk ook, je merkt het heel vaak in de muziek, ze hebben een bepaald gevoel en dat gevoel kunnen ze niet kwijt. maar dat wel in de muziek.
0: Ja.
3: En wel in de muziek.
0: Ja.
3: En het is onvoorstelbaar wat ze soms op tafel leggen of uit de speeches laten blazen.
1: Ja.
0: Nou, dat
3: dus,
0: is het.
3: De ene is reggae, de andere is weer hardcore.
0: Ja.
3: Het, is, ja, ja. Het is echt absurd wat er soms uitkomt.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk,
3: absurd bedoel ik dus in de goede zin.
0: Ja, ja nee, zeker. Zeg Hans, eigenlijk ja. Een platenmaatschappij, een studio en dan wordt het ook nog uitgebracht. Ook wat ontzettend leuk. Waar ben jij naar op zoek?
3: Alles. Van blokfluit tot... We hebben de laatst onze piano weg moeten doen helaas. Dat ding was gewoon niet meer te redden. Van blokfluit tot piano, van cello, gitaarversterker. We hebben een heel oud drumstel staan. Als je naar kijkt, dan scheuren de vellen al. Ja, eigenlijk alles waar je muziek mee kunt maken.
0: Ja. Speel jij zelf iets trouwens?
3: Was het maar waar. Ik heb altijd basgitaar willen spelen en ik mag me graag vasthouden. Maar als je mij hoort, dan denk je nou... Laat ja, maar.
0: Jij kan het ook leren, toch?
3: Als ik de tijd voor had.
0: Oh,
3: het is
0: dat
3: op
0: is het
3: ogenblik werken van 's morgens 7 tot 's avonds 11. Dus nee, dat gaat hem niet worden.
0: Oh, pas op voor nee. Jezelf, hè. Dat je niet instort, want ze hebben je hartstikke
3: nee,
0: nodig.
3: Nee, dus zolang je plezier hebt in je werk, gebeurt dat niet, hè.
2: Ja, Hans, ik kijk even naar mijn collega Barry Lee. Die speelt saxofoon.
3: Oh.
2: Kun jij nog iets betekenen voor Hans met muziekinstrumenten? Of is dat nou een gewetensvraag?
1: Nou, ik zou misschien nog wel een blokfluit thuis hebben liggen. Maar ja, die saxofoon die geef ik nog niet
2: nee,
1: weg
2: natuurlijk.
1: Dat doe ik al een jaar of 30.
0: Maar een blokfluit maar is
1: kan me heel
0: ook
1: goed, ik kan me heel goed inleven in het feit dat het voor iemand een heerlijke manier is om zich te uiten. Nieuwe dingen te ontdekken. Ik merk ook wel eens dat wij met leerlingen, ik speel in een orkest, maar dat daar ook wel eens leerlingen gaan uitproberen op instrumenten. En mensen dan ook echt achterkomen van, ik heb hier heb ik echt een gevoel voor, of ik heb een heel goed gevoel voor ritme, of ik heb een heel goed amassuur, zeg maar, dus dat je goed kan blazen. Ja, nou, ik zou gewoon iedereen oproepen die dit hoort en zegt, nou, ik heb ooit iets gespeeld, maar het ligt nu eigenlijk een beetje te verstoffen op zolder. Ja, dit vind ik wel een heel mooi doel om muzikaal aan bij te dragen. Want zijn er specifieke instrumenten heel erg...
0: gewenst.
1: Gewenst, ja. Dat woord zocht ik. Dank je, Koop.
3: Nee, eigenlijk nog niet. Ik bedoel, we doen dit eigenlijk al sinds een half jaar. En er wordt wel eens wat geroepen. Ik zou graag dit of dat. Maar we kunnen niks aanbieden. Dus we gaan er eigenlijk voor de rest niet op in.
1: Nee.
3: Tot mijn collega van de week mee kwam. Van, joh, zouden we dat eens niet kunnen doen? Ik zei, nou, weet je wat? Dat is een idee. Ik ga radio en bellen.
0: Helemaal goed.
3: Ja, zelfs defectapparaten zijn leuk. Want we zijn pas verhuisd naar een ander pand. En de muren zijn leeg, alles is leeg. Dus ook defecte apparaten kunnen we aan de muren hangen. Of wat dan ook.
2: Ja. Kun je ze ook ophalen, Hans? Of
3: ja hoor, zeker, dat kan.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Dus een drumstel, als iemand een drumstel op zolder hebt staan, dan even bellen naar ons. En dan gaan wij dat gewoon regelen met jou samen. En dan ga je ze ophalen.
1: En dan mag het klein zijn inderdaad, hè? Wat we zeiden. Beginnen we misschien ergens met een blokfluit, kan ook.
3: Zeker, en ze kunnen ook langskomen. Kunnen ze gelijk eens rondkijken bij ons.
0: Ja, leuk
3: in
0: Hans.
3: In de studio's, dat kan allemaal.
0: Kan allemaal in Houten. Hans Strijker hebben we aan de telefoon.
3: Nee, we zitten niet meer in Houten.
0: Oh joh, de stichting nog wel?
3: Nee, ook niet. We zijn net verhuisd. We hebben nog geen tijd gehad om de website aan te pakken. We zitten tegenwoordig op de Europalaan in Utrecht.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is hartstikke
3: vlakbij.
0: Dat was
3: ontroerend, ja.
0: Ik hoor meteen het carillon al, dus dat klopt helemaal.
3: Dat mag je houden.
0: Ja, je hebt het raam openstaan blijkbaar. Hans Strijker is dit van Stichting Maak Ons Blij uit Utrecht inmiddels. Want ze zijn net verhuisd. De website staat nog Houten, maar dat is helemaal niet erg. Ze zoeken afgedankte, ongebruikte of overtollige muziekinstrumenten. Alles wat met muziek te maken heeft, mag ook een snoer zijn van een gitaar naar een versterker. Het mag een oud versterkertje zijn, het mag een effectapparaatje zijn. Want ze maken opnames met jongeren die ondersteund worden in hun persoonlijke ontwikkeling. Vaak jongeren met een rugzakje. Wat een mooi initiatief. Hans, we gaan de luisteraar oproepen. En dat doen wij zonder telefoon te noemen, want dat kent iedereen wel.
2: Ja hoor, en gewoon lekker even mailen naar mvolkaar@rtvutrecht.nl. En natuurlijk...
1: En WhatsAppen mag natuurlijk ook altijd. Dat is in een piep en een zucht gedaan.
0: Hans, ik wens je een prachtige dag. Zodra wij iemand vinden, gaan we die met jou in contact brengen. En doe ze de groeten daar in Utrecht, hè?
3: Dat gaat lukken. Dank jullie wel. En een fijne dag samen.
0: Hartstikke fijn. Dank je wel.
3: Goed zo.
0: Fijn dat je erbij was. Hoi, hoi. Ah, mooi onderwerp, zeg.
1: Mm.
0: Muziek, zou ik dan zeggen.

0: nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Want hier, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Mooi liedje hoor.
1: Ja, zeker.
0: Raccoon, dicht bij het vuur. Onze nationale nieuwe. Hoor je lekker nog het hele weekend en de hele week. Ah, Marilie Gerard, wie een jaar meeluistert, weet het. Hier komen mensen samen. En dat doen de volgende twee plekken ook.
1: Oh.
0: De een met kraampjes, de andere met spellen op tafel. 45 kramen, een plein vol mensen en overal iets om op te pakken en te bekijken. In Meidrecht is het Braderie. Vind je altijd zo leuk? Kijk eens buiten, zonnetje, zie je het al?
2: Ja, het begint ook.
0: Het is een dun zonnetje, hè? Moet ik wel eerlijk zeggen.
2: Ja, goed.
0: Straks over 20 minuten weer het Plaza. Die vertelt dan precies hoe het zit vandaag en wat het wordt. Maar het is nog steeds zacht, hè? T-shirtje aan, korte broek zie ik, Gerard.
1: Ja,
0: mooi hoor. Ja, Braderie dus. Tussen de nieuwe spullen staan ook verzorgde tweedehands hobby- en knutselspullen. En bij de eetkramen haal je tussendoor wat lekkers. Het is zo'n markt waar je rustig langs iedere kraam loopt en vanzelf even stilstaat voor een praatje met de verkoper. En je kunt daar nog terecht de hele dag tot 5 uur. Raadhuisplein moet je zijn. Centrum van Meidrecht is het. En meer vind je op tiborgorganisatie.nl of tiborganisatie. Oh, dat is een ingewikkelde, zeg.
1: THI. Ja.
0: Ja, en anders bel je ons maar even. Dan vertellen wij het nog een keer.
2: Geef het woord, zeker.
0: Ja, kraampjes vol vondsten. En nu naar een zaal vol spelers rond één tafel. Dat riekt naar spelletjes. 50 jaar geleden zochten een paar spelers in Amersfoort vooral één ding: medespelers. En wat begon op zolderkamers met ingewikkelde oorlogsspellen groeide uit tot Ducosim. Een vereniging voor iedereen, of ja, een leuk woord. Die van bord- en kaartspellen houdt. Het jubileum vieren ze met een grote spellenbeurs. Met honderden spelers, demonstraties van nieuwe spellen, een quiz, een loterij en een bring and buy. Waar je tweedehands spellen koopt en verkoopt. En bij ons gaat het gratis zijn.
1: Ja, elkaar. Leuke tip. Ja.
0: Ja. Je kunt er nog terecht tot 5:30 vanmiddag. De Flint moet je zijn aan de Koningsstraat 60 in Amersfoort. En kaartjes koop je gewoon aan de kassa. En kijk maar even op ducosim.nl. En dat is met een C.
1: Hele leuke tip. Ja. Hey, Koop, wil jij een stukje gebak trouwens?
0: Nou, we hebben er wel een beetje naar uitgekeken. Ja. Want jij hebt het wat meegenomen.
1: Ja, Marilietje ook.
2: Ja. Ja, ik heb mijn ontbijtje overgeslagen.
0: Want een jaar geleden begonnen we. Dat is
1: absoluut.
0: Een beetje de
1: aan. Ja, dat vieren we een beetje. Een beetje met de luisteraars samen.
0: Ja, nee, uiteraard. En ook fijn.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ik ga een stukje gebak pakken.
0: Ja, heerlijk, lekker. Koffie erbij, hartstikke mooi. Ga ik inmiddels naar Houten, naar een huis waar ze al 15 jaar laten zien wat er voor elkaar zijn betekent. Als iemand van wie je houdt aan zijn laatste weken begint, wil je eigenlijk maar één ding: dat het goed is. Rustig en warm, met mensen om hem heen en mensen om haar heen in Houten. Daar staat dat huis dat precies dat wil geven. Hospice Kromme Rijnstreek met 4 appartementen voor gasten en een tuin waar je even op adem komt. Bestaat dus 15 jaar, draait om meer dan 120 vrijwilligers. En wij vieren vandaag 1 jaar en voor elkaar. Zij vieren 15 jaar er voor anderen zijn. Dat mag je toch ook wel even op een podium slepen. Hè? Vanmiddag mag iedereen naar binnen kijken. En ze zoeken ook nieuwe handen. Aan de telefoon is Marianne Boon, zorgvrijwilliger bij Hospice Kromme Rijnstreek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen en ten eerste gefeliciteerd met jullie 1-jarig bestaan.
0: Ja, dankjewel. Jij moet er daar nog 15 keer zo lang over doen voordat we aan die 15 zitten. En jullie ook van harte gefeliciteerd. Het klinkt bijna een beetje dubbel, hè? Feliciteren met iets wat een hospice viert. Terwijl je bij hospice als buitenstaande heel vaak denkt, oh, dat is verdrietig en zo, hè? Toch?
3: Ja, dat is inderdaad wat je merkt, dat mensen heel veel denken, maar dat is echt niet zo. Er is bij ons heel veel, ook heel veel gezelligheid en gelach en luchtig en maar ook heel veel zorg natuurlijk. En ja, er is ook verdriet als mensen overlijden, maar het is heel erg mooi om ze dat laatste stuk met veel respect en zorg te kunnen geven.
0: Wat maakte destijds dat jij dacht, ik wil daar zorgvrijwilliger zijn?
3: Ik heb zelf, mijn tweelingbroer is 8 jaar geleden overleden. Oof. En de laatste paar uren heeft hij ook in een hospice doorgebracht. Niet in Houten, maar in een ander hospice. Maar ik vond het daar toen toch zo mooi en zo fijn dat dat allemaal kon. Dat ik dacht, nou, dan wil ik dit toch ook wel toevoegen aan mijn leven.
0: Ja, moet je nog verder aan hem denken? Hoe heet hij?
3: Ja, Jan.
0: Jan en Marianne.
3: Ja.
0: Jullie waren tweeling. En wat viel je op toen je vaak in dat hospice bij hem op bezoek ging?
3: Nou, niet vaak, want hij heeft er nog geen 24 uur gelegen.
0: Oh, echt?
3: Ja.
0: Want ik begrijp dat sommige mensen daar wel 6 weken, misschien 2 maanden kunnen zijn.
3: Ja,
0: Ja, ja, maar 24 uur, dat is hard gegaan dan.
3: Ja, dat is heel hard gegaan. Ja. En dat is wat het is.
0: Maar toch ging er bij jou een kaarsje branden van binnen. En jij dacht, dit wil ik eigenlijk ook wel gaan doen. Wat doet een zorgvrijwilliger eigenlijk als je daar op een gewone ochtend binnenkomt?
3: Wij beginnen in de ochtend met, dan komt er ook verpleegkundige. Dan gaan wij samen met de verpleegkundige vaak de gast die nog niet zo heel erg mobiel meer is verzorgen. Wassen op bed of onder de douche helpen, bed verschonen en eventueel andere zorgtaken verrichten. Meeste doe je dan samen met de verpleegkundige, maar we kunnen dat als zorgvrijwilligers ook samen doen. Dat ligt aan de toestand van de gast. Wij hebben het nooit over patiënten, hè? Mensen zijn gasten bij ons.
0: Ah ja, ja, tuurlijk.
3: En dan geef je ze verder ontbijt, je verzorgt koffie, je ontvangt hun bezoek. De mensen hebben allemaal een alarm om. Dus als zij daarop drukken, gaan wij kijken wat hun vraag is.
0: Ja.
3: De een wil naar buiten, hè, die kan nog in een rolstoel of zelflopend naar buiten. De ander breng je met bed en al naar buiten. Wat zij willen, doen wij.
0: Ja, dat
3: komt
0: ik.
3: Het eigenlijk op neer.
0: Ja, ja, ja. Ja, wat ik al zei, hè, veel mensen denken bij een hospice aan stilte en verdriet en zo. Jij zegt, we hebben ook hele prettige, blije momenten.
3: Ja.
0: Wat gebeurt er eigenlijk in dat huis in Woerden waar mensen van buitenaf eigenlijk helemaal niks over weten?
3: Nou, wij staan in Houten, niet in Woerden.
0: Oh, sorry, neem me niet kwalijk. In Houten.
3: Nee hoor. Nee, in Houten. Ja, wat gebeurt daar? Dat ligt dus ook een beetje aan de gasten, wat hun conditie is. Wij hebben bijvoorbeeld pas gasten gehad. En die ene gast was echt nog heel mobiel. En die komt dan ook gezellig naar de eetkamer. En als ze dan lunchen, doe je dat gezellig met elkaar.
0: Ja.
3: Als daar meerdere gasten zijn, hebben die hele leuke gesprekken met elkaar en met ons. En ze zitten soms met hun eigen gasten spelletjes te doen aan de tafel in de huiskamer.
0: Een grote familie, hè, zo.
3: Als ze mobiel zijn en hun kamer uitkomen, heeft het iets heel familiairs. Ja,
0: dat geloof ik wel.
3: Maar er zijn ook gasten die dat niet willen en op hun eigen appartement blijven of niet kunnen.
0: Ja.
3: Of te veel prikkels daardoor ervaren als ze in de huiskamer zijn, zeg maar. Ja. Dus die blijven op hun eigen appartement.
2: Het is eigenlijk een beetje maatwerk, Marianne, als ik het zo hoor. Toch? Per persoon?
3: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja,
2: mooi.
0: Jullie zoeken niet.
3: Wij passen ons daaraan aan.
0: Ja, ik begrijp dat er altijd vrijwilligers nodig zijn. Hè?
3: Ja.
0: Je zoekt niet alleen mensen voor de zorg, maar ook bijvoorbeeld voor de tuin en de keuken en zo. Wat, wat doen een verse Jan-Pan verse soep, zou ik zeggen, of een border in bloei voor iemand die daar in zijn laatste tijd is?
3: Nou, ik zou wat dat aangaat iedereen willen uitnodigen wat de tuin betreft om vandaag te komen, want die wordt wekelijks door de tuinsgroep ongelooflijk mooi, netjes onderhouden. Dat is echt een lust ook voor de gasten die er zijn. Die kunnen daar. Ze hebben een eigen terras, maar kunnen ook verder door de tuin wandelen.
0: Oh, mooi.
3: En dat vinden mensen heel mooi, ja. En de kookgroep. Het is heel fijn dat er iedere dag gewoon vers gekookt wordt. De gasten hebben de keuze tussen twee maaltijden. En die worden vers in het hospice bereid.
0: Oh,
3: dat ruikt natuurlijk al lekker, maar het is ook ja, en als een gast een keer graag iets wil. We hebben nu bijvoorbeeld een meneer uit Iran. En dan worden ze nu en dan Iranees eten gekookt.
2: Dat is een goede vraag. Mag je inderdaad een keer even iets doorgeven? Ja.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja, je zei het al, hè. Vanmiddag mogen we binnenlopen van 2 tot half 5 in Houten.
3: Ja.
0: Iedereen is welkom.
3: Iedereen is welkom.
0: En wie vanmiddag binnenloopt, bij wie kan die aankloppen? Wat mag die allemaal zien?
3: Je komt binnen bij een centrale hal, zeg maar. Wij staan je daar op te wachten met een koffie, thee en wat lekkers. Wat gebakken is door vrijwilligers, uiteraard.
0: Ja, ja.
3: We hebben ook nog een groep die noemt zich de koekenbakkers. Die bakt altijd de lekkere dingen.
0: Ja.
3: En dan word je rondgeleid. En dan ga je. Er is één appartement leeg. Dus daar kun je kijken. En door de huiskamer en door het stuk waar we de wasmachines en dergelijke hebben staan. En, het is een behoorlijk groot gebouw.
0: Ook een beetje natuurlijk in de hoop dat mensen meer kennis opdoen van wat een hospice is, maar tegelijkertijd zich misschien geroepen voelen om zich aan te melden als vrijwilliger, denk ik. Hè?
3: Dat is een van de dingen waarom de open dag is, maar uiteraard niet alleen. Puur nieuwsgierigheid mag ook.
0: Ja. En wie heb je in volgorde van belangrijkheid het meest nodig? Iemand voor in de tuin of juist een zorgverwerker of iemand die lekker een pan soep kan koken?
3: Ja, nou ja, dat is. We hebben heel lang een overschot bijna gehad aan kookvrijwilligers, maar er zijn er nu een aantal weg. Dus daar kunnen we echt wel weer mensen voor gebruiken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de tuingroep. Dat is heel lang een stabiele groep geweest. Maar goed, mensen komen uiteindelijk ook op leeftijd en stoppen ermee, of welke reden ze dan ook hebben. En zorgvrijwilligers kunnen we altijd gebruiken.
0: En als mensen thuis zeggen, ik kan vanmiddag niet komen, maar waar kan ik me aanmelden?
3: Online. En je kan altijd een keertje even bellen om een afspraak te maken, dat je dan even zo goed even rondgeleid gaat worden.
0: Ja.
3: Op het moment dat het uitkomt.
0: Hospice Kromme Rijnstreek dus zoekt vrijwilligers voor de zorg, de tuin, de keuken. Vanmiddag van 2 tot 4:30 kun je zelf binnenkijken. Aan de handboog 8 in Houten. Niet in woorden, mensen. Niet in woorden, in Houten. ik zat met woorden in mijn hoofd, gek, hè?
3: Ja.
0: En meer lees je op hospicekrommerijnstreek.nl. 15 jaar ervoor een ander zijn. Daar mag je best even bij stilstaan. En wie weet sta jij volgend jaar of misschien volgende maand al zelf in die keuken of met een soeplepel of een tuinschaar in je hand of in de zorg.
3: En het geeft heel veel voldoening.
0: Nou, dat geloof ik graag, Marianne. Je vertelt er heel bloemrijk over. Dank je wel. Ik wens je alle goeds met je werk in het hospice. En ik wens je ook vanmiddag een warme, drukke, open dag en een hoop belangstelling. En doe ze de groeten daar, hè?
3: Doen we. En hartelijk bedankt. Dag.
0: Jij hartelijk bedankt.
3: Ja, oké. Fijne uitzending verder.
0: Dankjewel. Dag Marianne, dag. Oh, wat bijzonder, hè?
1: Ja. Zonder verhaal. Nou, gaat het allemaal een beetje te snel? Wilt u meer informatie? mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En natuurlijk via de app kunt u reageren.
0: Kan altijd, hè? Ja. 1 jaar M voor elkaar en zij bestaan 15 jaar.
1: Oh, zo.
0: Knap, hoor. We gaan verder met muziek. En zometeen gaan we eens even kijken hoe het met het weer staat.
1: Oh.

0: Ah, prachtig. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, van die prachtige film met Tom Hanks in de hoofdrol. Ging over AIDS destijds. Was heel impactvol. Ik heb er deze week nog iets ergens in een krant over gelezen. Wat was dat ook alweer? Geen idee meer. Nee, weet ik niet meer. Ging over die film in ieder geval. Misschien zoveel jaar geleden. Je weet het nooit, hè? Gerard, hebben wij al koffie en hebben wij al gebak?
1: Ja.
0: Er is een reden voor, toch?
1: Ja, we bestaan 1 jaar. Het staat voor je neus. Koop, kijk uit.
0: Ook, ja,
1: kijk
0: neem ik kwalijk. Ja, daar staat hij. Zal ik wat voorlezen en daarna aan het gebak gaan?
1: Nou, doe maar.
0: Bijna geen tijd,
1: hè? We moeten wel werken, hè?
0: Ja, dat is wel even hard te tegenaan.
1: We worden gefeliciteerd door Anton van Laar. Van harte gefeliciteerd met je 1-jarig jubileum.
0: Ja.
1: Goedjes, Annie van Laar, moet ik zeggen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Annie van Laar.
0: En Mike zegt Springsteen. Oh, Streets of Philadelphia. Altijd kippenvel. Ja, dat vind ik ook. Heb jij na 1 jaar meeluisteren zelf een uittip die

0: Dus dat betekent dat wij daar ook nog weer op rtwutrecht.nl een verslagje van mogen verwachten vanavond. Hou dat in de gaten. Open asieldag dus in Harmelen. Je kijkt in de dierenambulance, loopt door een deel van het asiel en maakt kennis met de vrijwilligers die er iedere dag zijn. Er is een hobbymarkt, een demonstratie met werkhonden en voor de kinderen een springkussen en suikerspinnen. Je kunt er nog terecht tot 16:30 aan de Reijerskopse overgang 5 in Harmelen. En kijk anders even op dierenhulpverlening. Woerden.nl. Daar komt Woerden vandaan, denk ik, Gerard. Dat kan dan zo in je hoofd zitten, hè? Van een kijkje bij de dieren naar een kijkje in het huis van een ander. Altijd al willen weten hoe het er achter die ene voordeur in je straat uitziet. Ik heb dat wel eens, dat ik denk, oeh. Nou ja, op de NVM Open Huizendag staan in de hele regio woningen open die te koop staan. En je mag zonder afspraak naar binnen. De bewoners leiden je zelf rond, dus je hoort het verhaal van het huis uit eerste hand. En op Funda zie je aan het blauwe label welke huizen meedoen, zodat je vooraf een route kunt maken. Vanaf 11 uur, dus dat is nog 10 minuten, overal in de regio. Kijk maar even op nvm.nl. Er is al een hele hoop te doen over makelaars op het ogenblik.
1: Ja,
0: een jaar en voor elkaar. En ook vandaag houden Gerard en Marilie alle zoektochten bij. Dank daarvoor.
1: Het is lekker druk.
0: Ik wil jullie straks even wat vragen in 2 uur. Mag dat?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja. Vandaag is ook de verjaardag van Kees de Tippelaar. Die rijke wat aparte breukelaar. Die lokte ooit duizenden wandelaars naar het dorp en trakteerde de kinderen op deze dag op poffertjes. Goedemorgen, Leo Bloemhart, secretaris van de wijkcommissie.
2: Ja, goedemorgen, Ko.
0: Wat een verhaal is dat? Vertel het eens even,
2: ja,
0: als je wil.
2: Ja, leuk. Ja, nou, het is een oude traditie. En die traditie die is er nog steeds van de kinderen van de basisschool. Die gaan jaarlijks altijd poffertjes eten in de poffertjeskraam in Boom en Bos. En vroeger was er een grote wandeltocht altijd.
0: Ja.
2: Alleen dat is door omstandigheden gaat dat niet meer door. Maar wij als wijkcommissie Breukelen Noord hebben nu het initiatief genomen om er dat toch weer iets van terug te brengen. Want wij gaan een oud-Hollandse spelletjesdag organiseren voor de kinderen met een kleine speurtocht. Er komt ook een draaimolen. En wij nodigen dus alle jeugd en met name dan de basisschoolkinderen en uit Breukelen Noord uit om hier naartoe te komen in het Henk van der Griffpark.
0: En waar is dat precies? Kent iedereen dat in Breukelen?
2: Ja, eigenlijk wel eens Breukelen Noord.
0: Ja.
2: Het is dan bij de Watertoren. Er zit een park en daar hebben wij een leuk parcours uitgezet. Ze kunnen hier leuke dingen doen. Er komt zelfs een draaimolen. Henk van der Griff zal waarschijnlijk ook komen, want die komt meestal als wij iets organiseren.
0: Wat leuk.
2: Dus dat is erg leuk allemaal.
0: Ja, en dat is vanmiddag? Vanaf hoe laat?
2: Vanaf 1 uur zijn ze welkom. En het duurt ongeveer tot 4 uur. En er worden leuke oud-Hollandse spelletjes gedaan.
0: Ja, noem maar eens een paar. Wat voor voorbeelden
2: nou,
0: heb je?
2: Hoefijzer gooien, knikkeren. En het leuke is ook, al die spelletjes, die huurden we altijd. Maar wel ook vanuit het cultuurfonds een donatie gehad om die spelletjes nu zelf aan te schaffen.
0: Wat leuk.
2: Dus vandaag zijn het allemaal nieuwe spelletjes. En we krijgen ook hulp van de scouting, liftenlaken. Jeugdpunt helpt ook mee, want die komt met een grote dartvoetbalspel hier.
0: Oh,
2: dat
0: leuk.
2: Je met een bal op een roos kan schieten. Dat zijn allemaal leuke dingen.
0: Zeker leuk. Nou,
2: en het leuke is ook, de kinderen kunnen ook nog een medaille krijgen. Als
0: wat,
2: ze kopen,
0: wat moeten ze ervoor doen?
2: Hebben gedaan. Nou, die spelletjes doen en speurtocht invullen. En daar kunnen ze ook een prijsje mee winnen. En we maken er gewoon een gezellige dag van. En ze krijgen natuurlijk wat te drinken, wat snoep.
0: En dan gaan ze met de medaille naar huis. Wat een mooie
2: initiatief. Gaan ze met
0: de
2: medaille naar huis, ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Hartstikke leuk. Leo Bloemhart is dat. Dankjewel dat je dat even vertelde. We nodigen alle kinderen uit Breukelen om naar dat park toe te gaan. En daar heel veel plezier te hebben. Nou, het weer ziet er goed uit, denk ik, hè?
2: Ja, geweldig. Mooi weer.
0: Dat wordt hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Dankjewel dat je erbij was vandaag.
2: Ja, en, dankjewel, Ko.
0: Heel veel plezier, hè?
2: Jullie ook nog succes. En proficiat, hè?
0: Ja, dankjewel. Een beetje Floris Lafebvre, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Koop.
0: Ja, zeg. Ja, we hebben het al steeds over het weer gehad. En buiten ziet het er intussen bij ons in de Hengeveldstraat in Utrecht al mooi uit. En lekker zonnig. Dat vind ik al snel mooi. Wat voor soort dag krijgen we?
3: Ja, een prachtige najaarsdag in heel de provincie vandaag. Met momenteel flink wat ruimte voor de zon. Maar er trekken ook vanuit het zuiden wat hoge wolkenvelden over die de zon tijdelijk kunnen afschermen. Maar het blijft wel overal droog in Utrecht. Momenteel is het nog vrij fris met 13 tot 15 graden. Maar onder invloed van een zuidelijke wind stijgt de temperatuur vanmiddag naar een zeer warme 22 of 23 graden in het zuiden.

0: Zuiden van de provincie. En dat zijn toch wel echt hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.
1: Dat kan ik wel zeggen, ja. Ja, absoluut. Het zet zich maar door, hè?
0: Inderdaad, ja, want ook vanavond en vannacht is het nog zeer aangenaam weer om naar buiten te gaan. Er staat vandaag ook weinig wind, dus al met al een prima dag om lekker buiten te spelen. Vanavond nog lang aangename temperaturen van zo'n 14 of 15 graden. Maar vannacht koelt het wel flink af naar zo'n 7 of 8 graden. En kan er ook weer wat nevel of mist tot ontwikkeling komen.
2: Morgenochtend dus.
0: Ja, morgenochtend moeten we daar echt rekening mee houden. Maar dat zal wel snel oplossen als de zon er weer goed bij komt in de provincie. Morgen een beetje een mengelmoesje van wat velden met bewolking in het noorden en wat zonnige perioden tussendoor. En dan wordt het opnieuw weer vrij warm met 20 of 21 graden. Ook morgen overigens weinig wind uit een westelijke richting.
1: Nou, wat een zomer. Nou, de zomers is het niet, want dan zeg jij meteen dan moet het 25 graden zijn. Maar ik vind dit voor oktober toch een behoorlijke temperatuur,
0: het echt,
1: hoor.
0: Het is echt inderdaad zeer uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Ja. Ook maandag en dinsdag nog vrij warm met hoge temperaturen van 20 graden of nog wat meer. En ook dan schijnt de zon met regelmaat. Maar er zit wel een forse omslag aan te komen, Koop, halverwege volgende week.
1: Vertel.
0: Ja, dan draait de wind naar het noorden tot noordwesten. En die voert ook wat minder warme lucht naar Utrecht toe. En het gaat dus ook gepaard met een aantal forse buien. Woensdag, donderdag en vrijdag gaat de temperatuur zakken naar zo'n 15 of 16 graden. En dan is het ook behoorlijk wisselvallig met buien en soms een stevig windje uit het noorden dus.
1: Ja, dus we moeten volgende week wel weer de regen pakken, erbij pakken, hoge schoenen. De temperaturen blijven dan ook laag?
0: Ja, die temperatuur die gaat inderdaad wel zakken hoor. Want de wind die draait dus naar een noordelijke richting. En dat is nu eenmaal de hoek waar die minder warme luchtsoort zit. Vanaf woensdag is het echt eventjes weer wennen geblazen in de provincie. Want de temperatuur daalt dan van 20 graden naar zo'n 15 of 16 graden. Oh. Dat klinkt misschien allemaal fris, maar is allemaal zeer gebruikelijk voor de tijd van het jaar.
1: Ja, we moeten weer wennen dat het oktober is, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Dankjewel voor nu. En over een uurtje nodig ik je graag nog een keertje uit.
0: Graag, tot straks, hè.
1: Dankjewel, hè. Tot straks. Hoi, hoi.
3: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
4: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen. En even voor 7 een zoet toetje.
3: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Dat is dan €250.
7: Betalen?
8: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
19: Wil je kunnen facebooken op je mobiel en facetimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jan. Even naar de verkeerssituatie op de weg. De ANWB meldt het volgende. A27 Utrecht richting Almere staat een file tussen Hilversum en knooppunt Eemnes. Dat heeft te maken met een spoedreparatie en de vertraging is zo'n 10 minuten. Ruim 10 minuten op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Dat zijn ook wegwerkzaamheden. Maar goed, ruim 10 minuten vertraging. Toch even rekening mee houden. Goeie reis. Hou hem op Radio M Utrecht.
22: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
23: In de mooiste Mitchelkoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchelkoff-tuinen Lage Vuursche op mitchelkofftuinen.nl.
0: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Hey hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
26: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
27: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
26: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
28: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
29: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
20: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
30: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Luister eens naar die vrouwenstem. You think you
1: are a movie. Ja.
0: Luister. Movie star, movie star. Weet je wie dat is?
2: Geen flauw idee.
1: Nee.

0: die goed luisterde, hoorde in het refrein een bekende Zweedse stem.
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Frida van ABBA.
1: Dat meen je niet. Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou ja, dat is bekend.
1: Is dat zo?
0: Je zoekt het op en dan weet je het.
2: Nee, ja. Vergeet me nooit meer, Gerard.
0: Ze zong mee op de achtergrond. Sterrenstof op de plaats van Harpo.
3: En voor elkaar.
0: Nou en of. En we zitten in de Hengeveldstraat hier in Utrecht. En als ik het raam openzet, dan hoor ik in de verte...
1: Carol Jong. Ja.
0: In Leiden, trouwens, dat is niet helemaal onze regio... delen ze vandaag haring en wittebrood. Ter herinnering aan een uitgehongerde stad die eindelijk weer brood kreeg. Delen met wie het nodig heeft. Daar draait het hier ook om. Al een jaar lang, gefeliciteerd allebei.
2: Ja, jij ook.
0: Nog juist even weer een keertje maar gezegd tegen elkaar. Goh. Het is echt uniek dat zowel Marie-Lie als Gerard vandaag in de studio zijn. Maar dat komt nooit voor.
4: Dat is nog nooit voorgekomen. Echt niet.
2: Nee, we wisselen elkaar altijd af.
4: Ja, om de week.
0: Nou,
4: ja.
0: jullie hebben toevallig samen wel een cursus gevolgd bij RTW Utrecht deze week. Een AI-cursus.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Jullie zien elkaar bij andere gelegenheden, maar nooit samen in het werk, hè?
4: Nee. Absoluut.
0: Nee. Grappig, hoor. Er komen appjes binnen.
2: Ja, zeker. Verschillende appjes, onder andere van Mariska Boeren. En die laat ons weten, we hadden het eerder over die Nationale Kringloopdag. Koop daar vertel je over. Ja, ja. Kringlopen is mijn favoriete sport. Met een aantal huilende smileys erachter. Of lachende huilende smileys. Dat kan ook, hè?
0: Nou, dat ja, maar ik snap dat. Want je komt bij kringloopwinkels vaak hele leuke dingen tegen. Die je niet verwacht. Ik breng er ook regelmatig iets naartoe. Ik denk, ik heb dit niet meer nodig. Laat ik het daar naartoe brengen.
4: Heel goed bezig.
0: Komt het weer goed terecht, toch?
2: Absoluut, absoluut. En Sera stuurt ons nog een berichtje om ons te feliciteren.
0: Ach, wat lief.
2: En ze zegt, een mooie zaterdag gewenst. En ook van Duda uit IJsselstein krijgen we een lief berichtje om te feliciteren en wenst ons een hele fijne uitzending. Dankjewel, Duda. Lief.
0: Ja, het is maar een jaartje, maar toch, hè, we zijn er alweer een jaar. Geldt trouwens voor de hele nieuwe programmering van Radio M. Dus straks moeten wij ook Joost, in dit geval Chris, feliciteren.
2: Ja.
0: Met muziekplezier. En vanmiddag natuurlijk Erwin met help me eventjes. Pluk de middag.
4: Nou, ja, natuurlijk.
0: Het wordt tijd dat jullie hier wat vaker rondlopen, jongens.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, pluk de middag, tuurlijk. Zal ik even een updateje geven?
0: Ja, wel, ja, je bent er nou toch, hè?
1: Ja, ik ben er toch. En ik vind het wel leuk. Eigenlijk moeten we het elke week doen, Marjolein.
2: Ja, dat zou kunnen we
1: aanwenden. Nee. Hospice Krommerijnstreek in Houtenkoop zoekt vrijwilligers voor de zorg, de tuin en de keuken.
0: Oh, niet in Woerden, hè?
1: Niet in Woerden. Nee. Vanmiddag van 2 tot 4:30 kun je zelf even binnenkijken aan de handboog 8 in Houten. En meer lees je op hospicekrommerijnstreek.nl. En we hadden Hans Strijker het eerste uur in de uitzending van Stichting Maak Ons Blij in Utrecht. Ze zoeken afgedankte, ongebruikte of overtollige muziekinstrumenten.
0: Alles mag, hè?
1: Alles mag. Alle soorten instrumenten zijn van harte welkom. Gitaren, keyboards, drumstellen, blaasinstrumenten, slagwerk, triangels, ja, blokfluitje mag.
0: Maar ook bijvoorbeeld apparatuur om in de studio te gebruiken. Een effectapparaatje of een snoer of alles wat met muziek te maken heeft, want zij helpen jongeren met een rugzakje.
1: Absoluut. Ja. In hun persoonlijke ontwikkeling worden ze ondersteund dan. Nou, heb je nog zo'n oude saxofoon, Marilyn, misschien?
2: Nee, ik heb eentje in gebruik. Sorry.
0: Je hebt een blokfluit, toch?
2: Ja,
0: die weg mag.
2: Ja, die ga ik regelen.
0: We hebben er al eentje.
1: Kijk even op de website van de stichting maakonsblij.nl. Heb je nog muziekinstrumenten, mag je ons natuurlijk ook even bij ons reageren. En voor elkaar @rtvutrecht.nl. En via de app is natuurlijk ook heel handig.
0: Hartstikke fijn. Zeg, morgen is dierendag, hè?
1: Ja.
0: Daarom zometeen een gesprek daarover.

0: Leuke muziek hier op Radio in Utrecht. Goedemorgen, het is 16 over 11. Een jaar lang wezen we je hier de weg naar mooie plekken. En wijs jij ons de weg weer naar mooie zoektochten. En ook voor de middag heb ik nog een paar uittips voor je. Eerst iets voor wie van schoonheid houdt. Gerard?
1: Ja, absoluut.
0: Jij, hè, Marilie?
2: Ja.
0: Daarna een feest waar alles draait om helpen.
1: Oh, nou, dat kan ook wel leuk.
0: Feesten is leuk als je daar nog kan helpen. Is het helemaal mooi, hè? Nou, eerst maar een 19e eeuwse schilderij. Een art deco broche. Een oude landkaart.
1: Wat
0: zegt
1: goed.
0: Dat jullie?
1: Nou,
0: ja?
1: Klinkt goed.
0: Buitenplaats Doornburg in Maarsen. Die laten 31 galeries, antiquaires en juweliers zien wat zij het mooiste vinden, daar dus. Het kunst-, antiek- en juwelen-evenement vindt plaats in een voormalige priorij met een sobere, bijzondere bouwstijl waar je in alle rust rondkijkt en met de handelaren in gesprek gaat. Dat is leuk. Lijkt een beetje op het tv-programma.
1: Kun je zoiets, hè?
0: Ja, precies. Ja. Na afloop maak je wandelingen over het landgoed of langs de Vecht. Het is hartstikke mooi weer, dus dat kun je leuk doen. Het loopt al sinds donderdag. En vandaag kun je er nog terecht tot 6 uur. Diependaalse lijn 17, Dijk 17 in Maarsen. Kaartjes via kunst-en-antiek-evenement.nl. Nou, dat moet je kunnen onthouden. Van kostbare vondsten achterglas naar een stal waar dankbaarheid de boventoon voert. Ik krijg al een kerstgevoel bij deze aankondiging.
2: Ja.
0: 40 koeien, urenlang vast in de mestput nadat de stalvloer was ingestort. Het was een nachtmerrie voor boerderij De Bonte Parels in Westbroek. En dankzij de hulpdiensten overleefden alle dieren het. Dat is bijzonder, hè?
2: Nou.
0: En nu staat er een splintnieuwe stal. Rutger, Christiane en hun drie zoons vieren dat met een feest voor iedereen, met hapjes, deels van eigen erf en een springkussen. Tussen 2 en 3 zingt gospelcore Reflection in de nieuwe stal, precies zoals een van de bandleden vlak na de ramp had beloofd. En vanaf 12 uur kun je daar terecht, dus over 3 kwartier... aan de Korsensteeg 3 in Westbroek, debonteparels.nl. Het zal hier toch gebeuren.
1: Ongelooflijk, een mesput die instort.
0: Ja, blijkbaar.
1: Zo.
0: En al die koeien, 40 stuks, maar ze hebben het overleefd.
2: Zo.
0: Ik weet niet hoe diep dat is, maar blij, gelukkig. Ja, we gaan op zoek naar hondenbaasjes voor Pebbles, Shimmy en Roscoe. Toch, Peter van der Heijden?
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: En niet alleen voor die drie die je daar noemt. Bij Dierenzorg Eemland, ons asiel aan de Eemweg in Soest, zitten volop dieren. Niet alleen honden overigens, hè, maar ook katten. We hebben zelfs een vogelopvang en een konijn- en knaagdierenopvang waar allerlei dieren wachten op een fijne nieuwe baas. Wat zou er mooier zijn dan morgen Dierendag, hè, beloofd een zonnige Dierendag te worden.
0: Werelddierendag.
3: Na te denken of je ruimte hebt om zo'n dier wat in het asiel wacht op een nieuw baasje, op zoek is naar een nieuw baasje, te adopteren in je leven. En daar hebben we echt dieren die met smacht zoeken naar een nieuwe baas en een fijne gouden mand.
0: Ja, het kan ook een kat zijn of een konijn en misschien wel een vogel, wat je net vertelde. Jij bent directeur van Stichting Dierenzorg Eemland in Soest, dat vertelde je al. Maar je bent ook een hondenliefhebber, want je bent niet voor niks onderweg, toch?
3: Nee, dat klopt. Ik ben zelf met mijn eigen hond onderweg naar een training op zaterdag. Ik doe met hem apporteertraining. Hij is een retriever. Dat betekent dat de hond het ontzettend leuk vindt om actief bezig te zijn. En dan mag hij zoeken naar, dat noemen we dummies. Het zijn een soort canvas zakjes waar ze dan naar op zoek gaan. Dat ga ik doen met mijn hond. Dat is natuurlijk ook het leuke van het hebben van een hond. Hè. Dat is actief, daar kun je van alles mee ondernemen.
0: Nou ja, daar zeg je zowat, Peter. Daar wil ik toch even op ingaan. Als je dus een hond wil adopteren of een kat, dan moet je daar dus ook tijd voor nemen. Hè? Je kan niet zeggen, ik adopteer iets en daar is mee gebeurd.
3: Nee, het is echt van belang dat je daar heel goed over nadenkt natuurlijk. Hè, want dieren komen niet voor niets bij ons in het asiel terecht. Dat kan soms zijn omdat er gewoon iets ongelukkigs gebeurt. Een baasje wordt ernstig ziek of wat dan ook. Maar toch wordt er afstand gedaan van dieren. Omdat mensen toch de zorg daarvoor niet kunnen overzien. Er te weinig tijd voor hebben. Dus het is echt wel heel erg belangrijk om je heel goed te oriënteren op past een dier bij me en wat voor dieren heb ik daar genoeg tijd voor?
2: Peter, als ik jou wat mag vragen. Merken jullie dat ook na het hele coronatijdperk, hè, waarin veel mensen een hond aanschaften? Ja, en dan toch erachter komen misschien dat dat toch niet zo voor hun is weggelegd.
3: Ja, dat klopt. Die piek ligt wel eerlijk gezegd een klein beetje achter ons. Hè. Dat was echt in de jaren 22, 23, 24. We zijn inmiddels natuurlijk wat jaartjes voorbij. Die corona-adoptie.
2: Gelukkig maar, ja.
3: Ja, maar het blijft toch het geval. Ook mensen die met alle goede bedoelingen een hondje meenemen uit het buitenland. Of een dier adopteren uit het buitenland. En die honden die hebben soms echt moeite om hier in de Nederlandse situatie goed te gedijen, die kunnen gedragsuitdagingen geven. En helaas, niet zelden, eindigen ze dan toch in het asiel. Zoals ik zei, we hebben bij Dierenzorg Eemland ook een dierenambulance, een vogelopvang, een wildopvang, konijnen, knaagdieren. Dus er komt echt van alles bij ons binnen. En als mensen daar eens over na zouden willen denken, dan wil ik ze vragen om te kijken op dierenzorgeemland.nl en daar onder het kopje onze asieldieren is te kijken of er een dier bij zit wat bij je past. En we hebben echt dotten van honden zitten, hele lievers, de meeste dieren, maar ook kittens, poezen. Hè. Het is volop kittenseizoen weer, dat zijn alle poezen die in het wild zijn geboren. Ja. We willen proberen te voorkomen dat al die katten weer opnieuw verwilderen en meer katten gaan maken. Dus die katten die worden ook met acties gevangen. En als de kittens te socialiseren zijn, dan maken we daar tamme huiskatten van.
0: Oh,
3: en vervolgens worden ze vooral ook natuurlijk geneutraliseerd, hè, zodat ze niet nog meer nieuwe kittens op de wereld kunnen zetten. Want op die manier proberen we ook die verwilderde populaties van katten een beetje in de hand te houden.
0: Ja.
3: En ook voor die kittens zijn we op zoek naar fijne, lieve bazen en mensen die het leuk vinden om een dier te adopteren. En de beste plek om daar even voor te gaan kijken is op dierenzorgeemland.nl.
0: Ja, dat is een hele goeie. Spreekt Peter van der Heijden. Hij is directeur van Stichting Dierenzorg Eemland in Soest. Maar hij is ook een enorme dierenliefhebber. Dat straalt, dat kwakt er vanaf, zou ik zeggen. Peter, nog één laatste vraag. Als er luisteraars zijn die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk geen hond of kat nemen en ik heb eigenlijk geen plaats voor een knaagdier of een vogel, maar ik kan wel een bijdrage leveren, want ik heb wel wat over voor jullie werk. Kan dat ook?
3: Ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Want wij kunnen niet zonder donateurs. Die maken het werk mogelijk. Dus op diezelfde website dierenzorgeemland.nl vind je precies een makkelijke route om je bijdrage te doen aan de zorg voor de dieren. Dus dat is een hele goede suggestie. Andere optie is natuurlijk ook, want het is natuurlijk heel slim als je zegt, joh, ik heb er echt geen tijd voor, dan kan je beter niet aan een dier beginnen.
0: Nee.
3: Maar we werken met meer dan 200 vrijwilligers. Op onze dierenambulance, maar ook op de dierenopvangcentra zijn altijd vrijwilligers nodig om de vele vogels, de zoogdiertjes, de honden, de katten, de konijnen te verzorgen. Dat is ontzettend veel werk. Dus een donateur worden of vrijwilliger is natuurlijk ook een top idee.
0: Die zoektocht die kun je allemaal opzoeken, nalezen op dierenzorgeemland.nl. Peter, volgens mij ben je aangekomen waar jij met je Golden Retriever aan het werk gaat. Heel veel plezier, dank voor dit gesprek en ik wens je een prachtige Werelddierendag morgen.
3: Heel fijn, dank jullie wel.
2: Dag.

0: een muzikant. Fluit mee. Je hebt ook je eigen fluitje, merk ik.
1: Automatisch.
0: Marily, altijd vrolijk. Gerard, altijd blij. Jullie zijn echt geweldig, jongens.
1: Ja, jij bent, niet, ja. Jij bent ook niet zo gereinigd, toch?
0: Nee. Nou, dankzij jullie, hè. Queen of Hearts, dat zong Dave Edmunds het eerst. En zij nam zijn arrangement noot voor noot over, zei hij. Maar boos werd hij niet. En vergeven hartevrouw Juice Newton. Jongens, ik neem jullie even mee, een jaar geleden. Het was Dierendag, 4 oktober vorig jaar, toen M voor elkaar voor het eerst klonk.
2: Zo, lekker druk. Wat een mooie verhalen hadden we weer.
3: Wij zijn op zoek naar een leraar of iemand die graag lijndanser geeft in een huurcentrum.

0: Nederlandse koffer.
1: Hier in de regio zijn ze volop te vinden. Ja. Dat hebben we gemerkt.
2: Fijn, dat fijn.
1: Via de WhatsApp. Ja.
3: Nou, dat is een ouderwets huishoudtrapje.
4: Twee van de kersthuisjes van de postcode loterij.
5: Ik heb 4 reacties gehad, waarvan ik al 2 pakketten binnen heb.

0: Ja, jongens, het was dierendag, hè? Vorig jaar. Een nieuwe ochtend op de radio en de stille vraag of er iemand zou reageren. En het antwoord kwam meteen. Weet je nog, Shantycor Westwin zocht nieuwe stemmen om de zeeliederen mee te zingen. Dat was de eerste uitzending.
1: Ja.
0: Miranda uit Utrecht zocht iemand die haar klokken weer liet glanzen en weer op tijd liet tikken. En aan de Maatkamp in Houten stond ineens een volle tas van een loodgieter.
1: Oh.
0: En André zocht de eigenaar. Oh. Kan me nog herinneren, ja.
1: Ja.
0: En Robert-Jan uit Soest, niet onze Robert-Jan, maar een Robert-Jan uit Soest, die vond ons via ons zijn clubpies.
2: Robert-Jan de Raad.
0: Plus. Ja. En zocht daarna meteen verder naar de receptenkaartjes van de Jumbo. Ja, zo begon het, hè. Klein, dichtbij en precies waar het om draait. Iets zoeken en elkaar vinden.
1: Ja.
0: En nou lijkt het me zo leuk, jongens, want we horen jullie natuurlijk altijd meepraten in het programma, maar een luisteraar kent jullie niet echt. Maar jullie hebben al een berg ervaring. Marilie, wat was jouw eerste radiowerk? Vijf jaar geleden, 10 jaar
2: nee,
0: geleden?
2: Nee, ik denk sinds 97. Ik ben ooit begonnen in Zeist.
0: 30 jaar, bijna.
2: Ja.
0: Wow.
2: Ja, landgoed Pavia in Zeist aan de Laan van Beek en Rooij. Het prachtig monumentaal.
0: Daar zat de RTV toen?
2: Daar zat toen Radio Utrecht, wat later Radio M werd. En dat is samengevoegd, ik dacht in 2004, ja.
0: En wat was jouw eerste werk?
2: Ik zat aan de telefoon. En ik liep stage ergens bij een uitgeverij, de Tijdstroom. Toen de tijd bestaat niet meer hoor. Dat is tegenwoordig een andere samenstelling geworden. En daar werkte ik samen met iemand op een redactiesecretariaat die hier ook werkte.
0: Oh ja.
2: En toen zijn wij dat samen gaan doen. En op een gegeven moment hebben we dat overgenomen. En dat is al...
0: En wanneer kwam je op de radio dan?
2: Nou, ik kwam toen niet zo heel veel op de radio.
0: Nee, maar wanneer is dat begonnen? Met wie?
2: Met wie was dat? Ik denk dat toen met de tijd van Rob Wilson, Ingrid Korvers is geweest.
0: Ingrid, die was er ook, hè?
2: Ja.
0: Rob Wilson. Heeft ook heel lang gewerkt. Ja. Ja.
2: En daarna hebben heel veel mensen de revue gepasseerd eigenlijk. En noem er eens een paar, Gerard.
1: Nou, weet je wie dit programma me gepresenteerd hebben?
0: Robert.
1: Dit programma bestaat natuurlijk al ontzettend lang.
0: Onder andere namen steeds.
1: Onder andere namen. Ja. Paul Boots, een bekende regisseur. Peter Holland, een DJ van Radio 3.
2: Hè? Mark van Amstel.
1: Meta de Vries heeft dit programma.
0: Ah, mijn oud-AVRO-collega. Ja.
1: Vivian Boelen natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Maar wat dacht je van Ron Brandstede?
0: Die heeft het ook gepresenteerd.
1: Heel kort, denk ik.
2: Ja, niet zo lang inderdaad. En ook druk met een theatertour op dat moment. Rob Wilson. Ja,
1: Ingrid Korvers, nou hadden we al geroepen. Nou, het is fantastisch.
2: En Koop Geersing.
0: Maar dus, ik ben nog niet zo lang erbij als jullie. Ik ga dat zo meteen ook even aan jou vragen, Gerard. Jij bent daarnaast ook muzikant.
2: Jouw
0: achtergrond is eigenlijk marketing communicatie, hè?
2: Ja, ik heb een communicatieachtergrond. En ik schrijf veel, vind ik leuk om te doen.
0: Ja.
2: Maar radio blijft mijn passie naast al dat communicatiewerk. Ja.
0: Ik wil je heel erg bedanken. We gaan lekker verder met het volgend jaar. Maar ik wil je nu alvast bedanken voor het enthousiasme, de blijheid. Nu neem je gewoon weer wat lekkers mee. Dat is voor een presentator als Koop zo belangrijk. Dus heel fijn dat je bij dit team hoort. En laten we hopen dat we nog heel erg veel leuke reacties krijgen van luisteraars, hè?
2: En laten we het voorlopig doorgaan.
1: Even Koop. Ze kijken bij elke

0: En liet ons nog even weten dat ze er erg blij mee is. Geweldig succes voor mijn oproep. Dank jullie wel. Dus dank jullie wel allemaal.
1: Ik ben op zoek naar een uitklapfoto van een Belgische voetbalclub. En dat is Racing Anderlecht.
2: Zoeken bassen en tenoren. En eventueel nog een goede alt.
3: Wij zijn eigenlijk heel erg hard op zoek naar vrijwilligers.
4: Daar is M voor elkaar voor. Wat ontzettend lief.
5: Leuk toch?
4: Ja, ja. Zeker.
5: Geluk.
4: Nou,
0: mooi.
4: Gerard.
5: Ja.
4: Al die stemmen, al die oproepen. Als je er 4 zeg maar, per uitzending zo'n beetje meeneemt. En je doet dat een keer 52. Dan zitten we toch al aardig aan een leuk aantal reacties van luisteraars. Ik vind het ook zo leuk dat het elke keer weer zo verschillend is.
6: Ja, en dit programma wordt dus alleen maar gemaakt door die luisteraars. Hè?
4: Uiteraard. Ja, wij zijn de schakel. Wat is het werk van een producer, wat jou betreft?
6: Nou ja, ik krijg heel veel berichtjes, telefoontjes. Mensen vragen of ze mee in de uitzending mogen. De appjes.
0: Lijntje met de redactie vaak, hè?
6: Met de redactie komt er weer iemand, een redacteur, even binnenvallen met een berichtje.
0: Ik krijg een briefje onder mijn neus. Ja. Dat gaan we zo even uitzoeken.
6: Nou, en dat is het werk van een producer. En dan een beetje meepresenteren en een beetje elkaar... lekker sfeertje.
4: Maar jij doet ook al lang mee.
6: Ik doe al heel lang mee. Ik ben hier begonnen bij Radio M Utrecht als correspondent.
4: Ook hier ook? Dit adres? Nou, in de Hengelstraat?
6: Kanaleneiland heb
4: Kanaal.
6: Ik. Ja, okay. Echt, maar daar heeft RTV Utrecht ook gezeten. En ik was toen... ik woonde in Soest. En ik werkte bij Radio Soest als, als vrijwilliger. Dan maakte ik programma's. En toen zochten ze hier een correspondent. En mijn eerste bijdrage ging over hondenpoepzakjes in Soest.
0: En dat weet je gewoon nog.
6: Die werden ingevoerd. En daar heb ik geloof ik 10 gulden mee verdiend of zo.
4: 10
6: ook. Ja, het was er helemaal nergens over.
4: Je leeft er nog van, hè?
6: Ik leef er nog van.
4: Ja, ja, ja. Jij hebt ook ander werk, hè? Want dit kleine beetje radio... dat is natuurlijk niet je hele week invulling. Maar je hebt dus een enorme radio-achtergrond. Je hebt ook heel veel mensen zien komen en gaan, hè?
6: Ja, absoluut. En ik heb heel veel mensen gekend. En
0: mag ik ook even toevoegen dat een hele goede verslaggever is?
4: Ja.
0: Geweest.
4: Ja, maar zo klinkt hij ook, hè? Ja.
6: Nee, maar het is gewoon heel leuk om dit te doen... en nogmaals, met dank aan die luisteraars. Hè, want die elke week, dan ben ik weer verrast. Denk ik, oh, ik heb niks.
4: Ja.
6: Of is er wel wat binnengekomen? En dan in één keer gaat de telefoon. De appjes komen weer binnen.
4: Ja,
6: en,
4: leuk.
0: Ja, er wordt echt mooi meegedacht.
4: Jij bent ook een enorme lieve collega. Altijd zorgzaam. Altijd zorgen dat er even koffie staat of thee of iets anders. Nu heb je dus weer vlaggetjes opgehangen. En daar zit ook een verhaal aan. Want je zei toen bij binnenkomst, hè, er hangen hier slingers met vlaggetjes. Die zijn 60 jaar oud.
6: Ja,
4: dat is het verhaal daarachter.
6: Nou ja, mijn moeder heeft die vlaggetjes destijds gemaakt.
4: Zijn van stof, hè? Allemaal stof, kleurtjes.
6: Ja, volgens mij een soort malletjes of zo. Wat zijn
0: het is een hele regenboog aan vlaggetjes.
4: Kartelschaar heeft ze waarschijnlijk die randjes gemaakt.
6: Ja, mijn moeder was helemaal niet zo creatief hoor. Maar dit maakte ze dan toch maar weer. En die heb ik altijd maar bewaard. Ik denk,
0: ze zou trots zijn als ze zag dat het hier ging, denk ik.
4: Ja. Jongens, ik heb een cadeautje meegenomen.
6: Oh.
4: Eentje voor jou, Marilie, alsjeblieft.
0: Nou...
4: Pak
0: waarom?
4: Eroverheen. Gerard, eentje voor jou met de blauwe strik.
6: Nou.
4: Ja, zaterdag is natuurlijk de dag van de vraag. En dan komen de zoektochten binnen, vers en soms nog een beetje onwennig. Pak maar uit hoor. En iemand die iets kwijt wil, een club die handen zoekt, een verzamelaar met één gat in de reeks. Op zondag laat ik ze nog een keertje klinken. Rustiger, met een nachtje ertussen. En juist dan gebeurt heel vaak, ja, nog een reactie, een tip. Iemand die precies heeft wat er gezocht wordt. En zo draagt de zondag de zaterdag verder. En vindt een vraag soms pas een dag later zijn antwoord. En er is maar één regel voor. Het moet echt voor elkaar zijn. Iemand heeft iets over voor een ander. En wie geen marktplaats bezoekt, komt bij ons terecht. Het is geen handel, geen verkoop. Gewoon iets doen of iets geven. Verder dus met jaar 2. En ik hoop dat jullie nog lang hier blijven.
6: Wat een fantastisch cadeautje.
0: Ik sta met mijn bek vol tanden, zeg
4: wat
0: ik
4: is
0: heel
4: het?
0: Eerlijk. Een prachtige mok. En ik dacht, er staat op 1 jaar M voor elkaar. En ik draai hem om en dan zie ik mezelf hier met superproducer.
4: Superproducer. dat is het
0: wat
4: woord.
0: Wat enorm liefkoop. Ik wil jou ook bedanken voor het afgelopen jaar. Want dat was erg leuk en we hebben er ook heel veel van geleerd.
4: Ik heb net weer een verlenging gekregen. Jullie ook, hè?
6: Oh, leuk. Ja, gaan we lekker door.
0: Ja,
6: we gaan lekker door. Dankjewel, Koop.
0: Dankjewel.
7: Ik zoek eigenlijk een hele ouderwetse handnaaimachine.
6: Ja, ze zoekt fado's, cd's, bandjes van Amalia Rodriguez.
8: Dus dat zijn dan ook nog 8 fado's cd's. En ik was altijd zelf helemaal weg van, maar ik doe er graag iets een plezier mee.
9: Muziek in de lucht, alles klopt. Van 10 tot 12, de tijd is fijn. Weekendtips die het leukste zijn.
0: De appjes en de berichtjes blijven binnenstromen. Waarvoor dank natuurlijk.
6: mensen vragen hoe kan ik mij aanmelden. Je kunt gewoon langs gaan bij een van die filialen van die bibliotheek.
0: Wel leuk, we hebben natuurlijk al twee oproepen gehad, Koop, in de uitzending.
6: Wie kan haar helpen? Ik heb nog geen telefoontjes erover gehad, Koop. Dat vind ik een beetje raar.
0: Sommige dingen gaan sneller. We zeiden, het kan even duren met die tuin. Maar Mariska uit Meidrecht zegt, ik stap in mijn auto. Ik ga ze helpen.
4: Oh, wat lief.
5: M voor elkaar. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: En die muziek is natuurlijk het belangrijkste ingrediënt van Radio M Utrecht. Daaromheen zijn alle formules en programma's gebouwd. 1 jaar M voor elkaar. Kijk ook even op Facebook. Ik heb even een foto gemaakt van ons drieën. Leuk hoor.
1: Oh, leuk. Ja, we zullen gelijk even kijken.
0: Ruud, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij wilde nog even een uittip kwijt, hè? Wat heb je in de aanbieding?
2: We hebben de aanbieding in de Meren, in de Schalm. Daar hebben we een muziekevenement met muziek uit de jaren 70, 80, 90. We hebben het al een paar keer gehad. Is goed bezocht. Hartstikke leuk. Leuke inrichting. En gezellig.
0: En vanaf hoe laat kunnen we terecht in de Schalm?
2: Vanaf 8:30 tot 1:00 vanaf.
0: Ah, oh, kijk eens aan, zeg. Dus dat wordt even doorhalen voor jou ook.
2: Precies.
0: Heel veel plezier daar. En dank dat je het even gemeld hebt, Ruud.
2: Heel graag. Oké, okay, dank
0: zaterdag.
2: Je wel.
0: Joe. Marilie, er zijn nog leuke dingen binnengekomen.
1: Zeker.
0: Mag ik iets roepen?
1: Ik krijg nog een berichtje binnen en er staat... wat klinkt het gezellig op de radio? Nou, we hebben het ook gezellig hier, moet ik zeggen, Mariska. Misschien is het nog tijd om even de organisatiechauffeurs muziek... en ieder die eraan meegewerkt hebben... te bedanken voor het organiseren van de truck run Lopeke Waard. Want zonder al die vrijwilligers was deze middag niet te organiseren. Super, met 6 R'en erachter, zegt ze. Weet zeker dat alle bijrijders een hele gezellige middag gaan krijgen... net als vorige jaren.
0: Ah, mooi. Ja.
1: En iedereen is welkom vanaf 4:30 in Lopik.
0: Hartstikke leuk, Lopik was dat. We zaten al in de Schalm in de Meren met 70s, 80s en 90s vanavond om 8:30. En Johanna Kleinstra nog even een lief berichtje. Met de song Music van John Miles, die we net draaiden natuurlijk... eindigde dat altijd als laatst op de Night of the Proms. En ze heeft er weer van genoten. Gerard?
3: Ja, Martin van der Harst uit Ermelo heeft ons nog even gebeld. En hij wil ons even feliciteren met ons 1-jarig jubileum. Nou, dank je wel, Martin.
0: Ja.
3: En Sophie Oudijk belde even namens haar man Henk Oudijk uit Houten. En ze heeft nog een keyboard.
0: Kijk eens aan, zeg.
3: Voor de stichting Maak Ons
0: Wat
3: Blij.
0: Wat fijn.
3: En ik heb de familie Oudijk natuurlijk in contact gebracht... met Hans Strijker van
0: Wat leuk.
3: Stichting.
0: Nou, ik ben blij daarmee, hoor.
3: Helemaal gelukt. Nou, hartstikke wil je ook goed. Een oproepje plaatsen in dit programma... voor volgende week bijvoorbeeld... en voor elkaar het rtvutrecht.nl en via de app.
1: Ja, dat kan altijd
0: en,
1: natuurlijk.
0: En mocht je vrijwilliger willen worden bij een dierenasiel... morgen is het Dierendag, Gerard. Dat kan toch altijd, hè? En je kunt daar ook nog altijd een hond en een kat en een vogel ophalen. Moet je er wel tijd voor maken?
3: Ja, maak er wel tijd voor en denk er goed over na. Kijk even op dierenzorgeemeland.nl.
1: Ja. Kan je een leuk dier nadoen, Gerard?
3: Een dier? Woef, woef!
0: Nou, dat is heel geslaagd, jongens. Het wordt hier nu speels, lieve luisteraar. Gefeliciteerd met jullie 1-jaar jubileum, zegt Ineke. Of hebben we die al voorgelezen?
1: Nee, dat is een nieuwe. Dat zie ik nu staan. Nieuwe WhatsAppje.
0: Jullie met elkaar.

0: van Weerplaza, want die heeft vast en zeker nog goed nieuws waarmee je weet of je vanmiddag nog de deur uit kan. Floris, een hele goede morgen weer.
1: Een hele goede morgen, Koop.
0: Ja, het is bijna 10:50 en een stralende dag inmiddels hier in Utrecht. Is dat in de hele regio zo?
2: Ja, dat is zeker in de hele regio zo. Flink wat ruimte voor de zon momenteel, maar er trekken ook wat velden met hoge bewolking over. En zo nu en dan kan de zon daar eventjes schuil achter gaan. Maar voor de rest is de zon wel bepalend in het weerbeeld, ook de rest van de dag. En dan wordt het aangenaam warm met 20 of 21 graden.
0: Oh,
2: en waaien doet het eigenlijk nauwelijks vandaag.
0: Dat is mooi. En vannacht gaat het wat kouder worden, vertelde je een uur geleden. Hè? Maar dat vind ik zelf wel lekker hoor, eerlijk gezegd.
2: Ja, inderdaad. Ja, vanavond en vannacht, als de zon ondergaat, koelt het flink af naar zo'n 7 of 8 graden boven nul. Aan de grond kan het zelfs nog een aantal graden frisser zijn. Dus dan kan er ook wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. Morgenochtend lost die grijzigheid wel snel op. Er trekken wolkenvelden over, maar de zon is ook van de partij. En dan wordt het na een frisse start van de dag opnieuw weer lekker warm met 20 of 21 graden. En ook morgen speelt de wind nauwelijks een rol in onze provincie.
0: Dat is lekker.
2: Want dat klinkt best goed, hè?
0: Ja, die wind kan best koud zijn. Ja, en dan gaan we een beetje een gebroken week tegemoet. Want de dagen daarna die zijn echt mooi. Maar er komt ook een breuk, hè? Vertel.
2: Inderdaad, ja, maandag en dinsdag profiteren we nog optimaal van een krachtig hoge drukgebied. En daarmee blijven de storingen op gepaste afstand. Maandag en dinsdag nog flink wat ruimte voor de zon overdag. Wel moeten we 's ochtends vroeg rekening houden met enkele ondiepe nevel- of mistbanken. Maar die lossen wel snel op en dan volgt er een zonnige periode met opnieuw aangename temperaturen. En maandag en dinsdag wordt het zelfs nog een fractie warmer dan de komende dagen met 22 of 23 graden maar liefst.
0: Ja, dat is nog geen zomer, maar het is wel zeg maar toch bovengemiddeld, hè?
2: Ja, het is ruim bovengemiddeld, want normaliter is het in deze tijd van het jaar overdag zo'n 15 of 16 graden en dan zitten we ruim boven. Vanaf woensdag gaan we wel gebruikelijke temperaturen tegemoet zien, met zo'n 15 of 16 graden overdag. De wind draait naar een noordelijke richting en voert ook minder warme lucht naar onze provincie toe. En het gaat ook gepaard met wat meer buien. Dus vanaf woensdag krijgt het weer echt wat herfstachtige trekjes, met geregeld een bui, wat lagere temperaturen en ook iets meer wind uit een noordwestelijke richting.
0: Nou, dat mag ook wel een keertje, toch?
2: Ja, dat mag zeker wel een keertje, want we zijn natuurlijk heel verwend geraakt de afgelopen periode door het hoge drukgebied met hoge temperaturen en flink wat zonneschijn. Maar halverwege volgende week slaat het weerbeeld dus echt eventjes om in onze provincie.
0: Nou, fijn dat je ons op de hoogte hebt gebracht. Dank daarvoor. Alweer een jaar in M voor elkaar. Dus ook gefeliciteerd aan Weerplaza, want dat gaat maar door, hè?
2: Ja, dat gaat maar door. En we doen het hartstikke graag natuurlijk.
0: Ja, het is altijd hartstikke leuk. En vooral ook zeker met jou en de andere collega's, hoor. Laat ik die niet noemen. Maar bedankt voor vandaag, Floris.
2: Jij ook bedankt, Koop.
0: En wat mij betreft tot de volgende, hè? Groetjes. Nou jongens, wat zijn de plannen verder vandaag?
3: Nou, lekker even uitrusten, niks doen.
0: Ja, die tijd heb je dan vanmiddag.
3: Ja, lekker. Ja,
0: want jij doet er nog werk naast, hè? Je bent ambtenaar, hè?
3: Ja, bij de gemeente Rotterdam werk ik nog, ja.
4: Doe je goed?
3: Dat vind ik heel erg leuk.
4: Ja?
3: Ja, en ik doe het heel graag.
4: De afwisseling is ook leuk, hè?
0: Ja, dat is
3: leuk.
0: Ja. Heb jij nog plannen vandaag? Jij had vanmorgen anders op het voetbalveld gestaan.
4: Ja, ik ga straks even horen hoe mijn dochter het heeft gedaan. Of ze gewonnen heeft of verloren. En er eentje aan het leren zetten ook. Want hier gaat de toetsweek tegemoet.
0: Oh, is dat alweer zo?
4: Ja, en ik ga ook denk een beetje van het zonnetje genieten. Want dit weekend is het nog beloofd. En je weet het van de week inderdaad niet hoe... ja, we weten het wel, want Floris zei het net. Maar eventjes gewoon genieten van het zonnetje.
0: Je hebt helemaal gelijk, ja. En volgende week, wie is er dan?
3: Ik weet het nog niet, hè.
4: We gaan zo even een muntje
0: even loten.
3: Even lopen, een hoofdstukje maken. Ja.
0: Ik vond het gezellig, dankjewel thuis. Voel je niet buitengesloten, hoor. Want het draait allemaal om jou en voor elkaar. Zeker. We zijn er iedere week, zaterdag en zondag. Hoi!

0: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Dat is dan €250.
8: Betalen?
9: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9:00. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dat is dan €250.
8: Betalen?
9: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
19: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
20: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken...

Julien Clerc, Radio M Utrecht. En wat een feestelijke uitzending was dat. M voor elkaar met Koop Geersing, Marilie en Gerard natuurlijk. Van harte gefeliciteerd, maar wij zijn natuurlijk ook jarig. Ja, gisteren heeft Joost ook nog even aandacht aan besteed. Maar we bestaan ook 1 jaar. En ook 1 jaar de invalprogramma's van mij. Dus we hebben best wel een feestje te vieren. Maar natuurlijk ook de verzoekplaten. Goedemiddag, ik ben Chris Brink. Dit is Muziekplezier.

Wat een gezelligheid. The Monkees en I'm a Believer, Radio en Utrecht. Ja, we hebben vorige week nogal een bijzondere uitzending gehad. Dat was afgelopen zondag. En daar waren twee speciale verzoekplaten met een best wel emotioneel verhaal daarbij. En Sanne reageert nog even op die uitzending van vorige week. Ze schrijft: Chris, dat nummer van vorige week, dat was Roger Daltrey, Without Your Love. Mijn vader draaide dat nummer altijd in de schuur als hij aan het klussen was. En ik hoor nog steeds de geur van zaagsel bij die muziek. Hoe kan het, hè, dat één nummer zoveel kan oproepen? En ik wil je nogmaals bedanken voor de uitzending van vorige week. Het heeft me echt geraakt. Nou, dankjewel Sanne. Kan ik nog iets voor je betekenen? Laat het mij maar eens even weten via de app van RTV Utrecht of anders de website.

Ja, mooi hè dit. Het is misschien wel de mooiste van Dolly. Here You Come Again, Radio M Utrecht. Het is zaterdagmiddag. Wat fijn dat je erbij bent. En eet smakelijk, mocht je momenteel aan de lunch zitten. En wat zit er op die boterham? Of ben je andere dingen aan het eten? Ik denk dat het altijd namelijk iets anders is dan alleen een boterham. Kan ook een salade zijn. Of frietjes, die worden ook wel eens gehaald tussen de middag op zaterdag. Of een frikandelletje. Nou, laat maar eens even weten via de app van RTV Utrecht. Draaien wij ondertussen voor Martin. André Hazes werd een beetje verliefd.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

Vanessa Paradis met Be My Baby, Radio M Utrecht. En een reactie van Piet uit Leersum. Je bent driftig op zoek naar dat nummer van... even kijken hoor, dan moet ik zelf ook even kijken. Oh ja, Robert Palmer met Best of Both Worlds. Heb jij dat zo in de aanbieding? Ik denk het wel, Piet uit Leersum. Ik ga eens even kijken of ik dat kan regelen. En zo ja, dan moet dat gedraaid worden voor Marianne uit ook Leersum. Nou, we zijn benieuwd of je het kan regelen. Nou, het komt wel goed hoor, Piet. Ik ga zo even kijken. Dit is Radio M Utrecht. Je luistert naar Muziekplezier. En Sam Jeu is ook nog onderweg. Nu eerst Roxy Music, Dance Away.

0: We'll make it to the morning light.
1: Sommieux, tonight. Het is zaterdag 3 oktober, de herfst is begonnen. Dierendag staat voor de deur, maar vooral, het is weer tijd voor muziekplezier bij Radio M Utrecht. En dat hoor je iedere vrijdag, zaterdag en zondag met Chris of Joost. Zo zit het een beetje in elkaar. En Piet, kijk eens wat ik gevonden heb

0: Speciaal voor Piet en Marianne uit Leersum. Was een verzoekplaatje. Robert Palmer en Best of Both Worlds. Zo, Evelien, je bent weer van de partij en je wilde heel graag horen Dr. Hoek. En volgens mij heb ik hem.
1: Ja, als dat inderdaad zou kunnen, dan zou ik dat wel heel tof vinden.

Wie is er niet groot mee geworden, hè, met deze plaat? Het is, nou ja, het is zaterdag 3 oktober, de pre-dierendagdag. Ja, het is morgen dierendag. Heb je al wat in huis gehaald voor je beestje? Wat heb je in huis eigenlijk? Niet op de boterham dit keer, maar gewoon in huis lopen. Is het een kat, een poes, een hond of een kanarie? Een schildpad? Ja, het kan van alles zijn. En die dieren hebben dus liefde en aandacht nodig. Ja, elke dag wel. Maar morgen is het dan de speciale dag. Hey, straks gaan we door met verzoekplaten en verhalen. En dat kan tijdens de reclameboodschap en het nieuws. Laat het maar eens even weten via de app van RTV Utrecht. Tot zo!

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: RTV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
4: Erik van der Meer, wat moet je hierover zeggen?
5: Dat het bedroevend was vandaag.
6: Dan is het wel nog lekker dat hij uiteindelijk komt. En wat ik zeg, dat we eerder kunnen lachen met z'n.
7: De ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist.
8: De weg naar boven is ingezet.
4: Ja. Dankjewel voor nu. Dit was Match Talk.
8: Dat is wel een opluchting, absoluut.
3: Ja. Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de €250 aan prijsfavorieten.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Dat is dan €250.
13: Betalen?
14: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken. Werken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
21: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
24: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
25: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
26: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
27: Muziekplezier met Chris Brink.

0: Dat is muziek van Roger Glover en Guest and Love Is All als opener voor deel 2 van Muziekplezier. En dat betekent automatisch dat we doorgaan in 1 kwartier Muziekplezier. 4 platen achter elkaar gedraaid. Je hoort zometeen ELO, Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman, Total Touch, Somebody Else's Lover, The Bee Gees, More Than a Woman en ABBA. Dat is de plaat waar we mee beginnen. Met The Winner Takes It All. Ga er maar lekker van genieten.
1: 1 kwartier muziekplezier.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

ELO, Electric Light Orchestra met Sweet Talking Woman. Als laatste in 1 kwartier muziekplezier. En goedemiddag Marijke uit Nieuwegein. Ik vroeg net een nummer aan dat ik draaide toen ik mijn diploma verpleegkunde haalde. En elke keer als ik dat hoor, ruik ik de kaarsjes en de bloemen weer van die avond. Zo, dat is niet gek. Dat was Total Touch, Somebody Else's Lover. Wat leuk, hè? Om die herinneringen weer terug te halen. En dat kan jij ook. Een verzoekplaat of een goed verhaal. Stuur dat even via de app van RTV Utrecht of anders even via de e-mail. Het is zaterdag. Ik ben Chris. En dit zijn de 3 J's.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael, Radio M Utrecht. Stel je eens voor, je loopt door een stille straat, net na zonsondergang. Een beetje het zonnetje nog op je huid, dat kan nog hè, deze dagen. En alles kleurt zacht oranje. En je denkt terug aan die ene. Aan wat er gezegd werd. En vooral aan wat er niet gezegd kon worden. Een gemis dat nog steeds een warme plek heeft in je hart. En dan, Rod Stewart, met I Don't Wanna Talk About It. Laat dat maar spreken waar woorden stoppen.

Life is a rollercoaster. Dat geldt niet voor iedereen, maar ja, soms wel. Ronan Keating. Ik ben altijd nieuwsgierig wat er gegeten wordt op de zaterdagmiddag. En ook op zondag trouwens. Maar een aantal reacties van het afgelopen uur. José uit Maarsen. Wij zitten net aan een lekker broodje kroket met een beetje mosterd. Zaterdagmiddag, hè, dan mag dat gewoon. Jan uit IJsselstein, we hebben vanmiddag een grote pan soep gemaakt. Oh, dat heb ik gisteren ook gedaan, dat is lekker, hè. Een beetje ouderwets misschien, maar heerlijk. Gewoon een stokbroodje erbij. En de soep staat nog te pruttelen en ik luister lekker mee. En dan de tomatensoep met zo'n stokbroodje met kaas. Dat vind ik lekker. Anja uit Woerden, bij ons staat de airfryer alweer aan, hoor. Een paar bitterballetjes, kaassoufflees erin. Niet heel culinair, maar wel heel gezellig. En heel misschien straks nog een wijntje. Gisteren.

Het is een vriendin van de show inmiddels. We hebben haar regelmatig aan de lijn, zoals ook vorige week. Danique met Tijdloos. Het is haar laatste track die is opgenomen. En ik denk dat het een hele grote hit gaat worden. Danique dus op Radio en Utrecht zaterdagmiddag. En dit zijn de Rolling Stones. It's all.

Petra, je vroeg hem aan voor je lieve moeder. Ze is vandaag 67 jaar geworden. En de radio staat altijd thuis op Radio M Utrecht. Hé, hey, dat is goed nieuws. Hoi Chris, hier Ria uit Veenendaal. Ik wil nog even meegeven wat wij eten. Gewoon een uitsmijter. Ham, kaas, eitje erop. Heerlijk. En Henk uit Nieuwegein, ik heb net een broodje haring op. Ja, ik weet het. Niet iedereen is er gek op, maar ik vind het heerlijk.

zo. Ik ben lekker aan het opruimen. Alle verzoekplaten die zijn gedraaid. En bijna alle groetjes. Maar morgen moet Joost het maar even oppakken. Dan komt het helemaal in orde. Full House hoorde je Standing on the Inside. En straks Erwin Peters met Pluk de Middag. Daarin natuurlijk Pluk de Plaat. Het is altijd weer, het is altijd weer zo'n dingetje. Zullen we eventjes dan? Ja, nou, eventjes dan. Even om erin te komen.

Ik probeer nog een beetje mee te zingen, net als Erwin als tweede stem. Maar ja, ik weet niet of dat over is gekomen. Je hoort er zometeen na het nieuws van 2 uur. Veel plezier met Erwin. Lady.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
3: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lagevuurse op mitchikofftuinen.nl.
2: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Het zijn de meldingen vanaf 10 minuten. Daar staat 27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 13 minuten. De A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Door wegwerkzaamheden daar 10 minuten.
17: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
20: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
26: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
14: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: con Bart Leo.
1: Julio Iglesias en Quero. Nou, 1 jaar. 1 jaar. Vandaag, nou precies een jaar geleden zat ik hier voor de allereerste Pluk de Middag. Alweer 1 jaar. En ik weet nog dat ik dacht, well, nou, voor mij zou, nou, daar gaan we dan. Dat zei ik ook. En inmiddels zijn we dus 1 jaar verder. Heel veel platen verder. Heel veel Pluk de Platen verder. En heel veel verhalen van jou verder. En dat is misschien wel het leukste wat er in het jaar gebeurd is. Dat jij dus inmiddels hier gewoon aan tafel zit. Dat gevoel, weet je wel. Met je appjes, met je foto's, herinneringen. En soms een verhaal waarvan ik denk, ja, dat ken ik. En soms wel eentje waarvan ik denk, dit had je ook gewoon rustig voor jezelf mogen houden. Maar vooral dat we inmiddels elkaar een beetje kennen. En vandaag dus precies 1 jaar Pluk de Middag. En geen taart hier trouwens, voor zover ik kan zien ook geen bloemen. Dus we houden het gewoon bescheiden. Gewoon zoals altijd. Muziek, verhalen en kijken waar we vanmiddag weer terechtkomen. Je weet het nooit met dit programma, ik ook niet. Maar fijn dat je er bent. Dit is Pluk de Middag.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Want hier, zo dicht bij het vuur.
0: De Nationale Nieuwe, Radio M Utrecht.

zelf schoon. Dat zegt Claudia. Ik denk, dat gaat zeker niet over mij. Dat gaat over het liedje. Het is een nationale nieuwe, dat is Raccoon, Dicht bij het vuur. En het gaat eigenlijk heel simpel over familie, hè? Over mensen die er niet meer zijn. En de zanger van Raccoon die zei deze week nog... hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je mist. En dat voel je juist met Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. En vroeger dacht hij nog, moeten we weer. En nou is het dus juist, kom hier, even samen, lachen met wie er nog is. En soms ook missen wie er niet meer is. Dat is Dicht bij het vuur. Wat leuk, die felicitaties. Ja, 1 jaar plek in de middag. Ja, dankjewel. Met de AI-boy. Ik met een taart in mijn hand. Met een foto toen ik nog een baard had. Ja, Erwin, gefeliciteerd met 1 jaar plek in de middag. Hier een digitale taart. Lekker, dankjewel. En,

52 weken, laat maar zeggen. Maal 3 platen. Ik weet niet waar ik het van haal. Er zijn nog zoveel leuke liedjes. Oh, trouwens, we hadden het over. Het is kinderboekenweek. En ik zat te denken, welk boek van vroeger zie jij dan meteen weer voor je? Hè? Niet per se het beste boek ooit. Gewoon dat boek dat naast je bed lag, waarvan je precies wist waar die ene tekening stond. Weet je, die kaft die kon half loshangen, maar weggooien ben je gek. Dus welk boek uit je jeugd is je meest bijgebleven? Dat is de vraag die ik je wil stellen. Dan pluk de plaat. Ik neem een heel bekend liedje. De tekst in een heel ander jasje. In een andere taal. In dit geval is het weer steenkolen Engels. En op een andere melodie. Als je weet, denk te weten wat de originele titel en artiest is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Die is gratis te downloaden. Rechtsboven app ons, dan komt het berichtje hier binnen. Dus wat is de originele titel en artiest van dit liedje? Daar gaan we. Ja. En gezellig. Was al bij eenjarige pluk de middag hier bij Radio M Utrecht.

dat was even genoeg. Hè? Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is, dan stuur je naar Solomieter een berichtje naar de studio van Radio WM Utrecht. Wat ik al zei, dat gaat het makkelijkste via de app van RTV Utrecht. Als je dat voor het eerst doet, rechtsboven app ons. En lees ik je hier het berichtje.

0: Mooi verhaal, hè? Die gitarist van het verhaal, die schrijft het terwijl zijn relatie met de zangeres in dezelfde maand en diezelfde band uit elkaar ligt. En daarna moet zij avond na avond dus naast hem staan en meezingen met zijn versie van hun breuk. Hè? Uit elkaar gaan is al vervelend, maar stel je voor dat je daarna begint je ex er iedere avond om 8 uur weer over. En dan op muziek. Weet je wel? Fantastisch. Nou, eens even kijken wat het gaat doen. Vandaag wordt het een graad of 20 met een stukje zon. En dat is, nou, met een flink stukje zon. Vanavond en vannacht dan koelt het af van... begint rond een uur of 8 is het nog 16 graden. En vannacht op zijn koudst is het 11 graden. Blijft ook zo goed als droog. En morgen eigenlijk een beetje weer hetzelfde verhaal als vandaag. Het lijkt er helemaal op. Het is echt een copy-paste feest. Van de verkeersinformatie bij Radio Bij Utrecht. Met een aantal meldingen. Even kijken, we hebben er 3. Er staat 27, dat is Utrecht richting Breda, richting Utrecht is dat, moet ik zeggen. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 11 minuten vertraging. De A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken door wegwerkzaamheden 9. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, daar is 7 minuten vertraging.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Is dit Helga?
1: Ja, dat is Helga. In één keer goed.
0: Dankjewel. Ja, Helga, welkom. Welkom, mag ik zeggen. Ik zeg Helga staan en denk ik, ga meteen Duits praten, maar het is gewoon Helga.
1: Ja.
0: Ja, niet Helga, zonder...
1: Nee, Helga. Helga.
0: Helga. Hoe is dat, Helga?
1: Ja, met mij goed.
0: Ja.
1: Met jou ook? Op een na een jaar dit slaatje maken?
0: Ja, dat kan beter jou vragen na een jaar dit programma. Jij moet het aanhoren, laat me zeggen, als luisteraar. Ja, ik was er helemaal niet van bewust. Ja, ik zag bij Koop, luisteraar, die kwam er mee. En die feliciteerde me. En ik denk, oh ja, dat is een jaar. Wat gaat dat snel, dacht ik.
1: Ja.
0: Een jaar.
1: Tijd vliegt, hè?
0: Zo, echt, hè?
1: Nou,
0: ongelooflijk. Hey, maar even vragen aan jou, want we zijn ook nog bezig met een onderwerpje. Ik weet niet of je dat nog hebt, hoor. Welk boek uit jouw jeugd is het meest bijgebleven? Heb je die? Heb je zo'n boek?
1: Ja, ik heb ooit een pocketboek gehad en dat heette Tessa. En dat ging over een vrijgevochten meisje dat als het slecht had, dan ging ze paardrijden en dan wapperde haar haar in de wind.
0: Oh,
1: dat is eigenlijk het enige wat me bijgebleven is.
0: En jij identificeerde je wel met haar?
1: Ja, inderdaad.
0: Heb je ook stiekem, heb je ook wel een stiekem onder het dekbed gelezen, weet je?
1: Ja. Nou, niet onder het dekbed, die hadden we toen nog niet.
0: Oh ja, dekbed
1: maar
0: onder
1: wel
0: de dekens.
1: Onder de lakens.
0: Ja, onder de lakens. Ja, ja.
1: Met een zaklampje.
0: Met een zaklamp. Nou, weet je dat? Je was niet de enige. Uit historisch, ik citeer het even. Uit historisch slaap- en opvoedingsonderzoek naar naoorlogse gezinnen blijkt dat ruim 74% van de opgroeiende kinderen in de jaren 60 en 70 minstens één keer per week stiekem lag te lezen nadat het licht officieel uit moest.
1: Ja.
0: En slaapexperts en pedagogen noemen dit het verboden avontuur-effect. Het spannend verhaal wordt in de hersenen tot wel 3 keer intenser beleefd wanneer het gelezen wordt in een zelfgebouwde tent van dekens met een zaklamp waarvan de platte 4,5 volt batterij langzaam warm wordt en het geel begint te gloeien. En de angst om betrapt te worden verhoogt de aanmaak van adrenaline, waardoor de plotwendingen van bijvoorbeeld kruistochten, spijkerbroek of Arends oog zich muurvast in een lange termijn geheugen nestelen.
1: Aha.
0: Ja,
1: nou, je weet het mooi te brengen.
0: Nou ja, moet je het eens onder de dekens horen, dan is het wel heel spannend. Maar driekwart van ons vroeger met een gloeiend hete V&D zaklamp daarom onder de lakens, weet je wel?
1: Ja.
0: Nou, oké.
1: Okay.
0: Dat steek
1: ook bij.
0: En die psychologen die zeggen dus dat het boek 3 keer zo spannend is als pa elk moment de trap op kan stommelen, weet je wel? Kijk, dat je ondertussen ligt te luisteren.
1: Ja, oh, ja, inderdaad.
0: Ja. Pluk de plaat. Even een klein stukje, daar komt hij. Even een klein stukje. Ja, hij was wel te doen, hè?
1: Zeker, was heel makkelijk.
0: Ja, even een klein steenkool Engels. Even nog een klein stukje in de opgave in de Pluk de plaat. We waren op zoek naar de originele titel en artiest.

0: pam, pam. Nou, vertel maar gewoon. Wat is de originele titel in de artiestel gaan?
1: Ik dacht vriendschap, hè. Ik had hem pas bij het refrein. Die had ik gelijk. Ja? Dus van het goede doel.
0: Van het goede doel, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, en het is ook niet anders natuurlijk. Nee, dat gaat
1: niet.
0: Een lekker bolletje erbij. Ja. Dat is hem, Elga. Nou, gefeliciteerd. Ja, dit zijn de drie zoenen. En je mag, uitzoeken. Je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik voor jou inschenken?
1: Nou, doe maar eens lekker een puzzelboekje.
0: Een puzzelboekje. Nou, die gaan we opsturen. Gaan we ook het origineel.
1: Voorbij de borrel.
0: Nou, ik hou al van een borreltje. Ook tijdens het zingen. Draai wel originele de goede doel. Vriendschap hier bij Radio M.

mooie plaat is dat, hè? De Dedicated Father Fashion van The Kings. Over 60's gesproken. Dit was 1966. Als ik me niet vergis, als onze lijst klopt. Ja, even kijken. 1966. Dat was ik er nog niet. Dat was ik in 3. Over 60's gesproken. Vanaf 17 oktober. Noteer je agenda. Vanaf 17 oktober hier bij Radio M Utrecht. Ja, de befaamde week van de 60's. Mooiste muziek. Herinneringen uit de jaren 60. En dan uit de apotheose natuurlijk. Hè? De top 100 van de 60's op die vrijdag. Och man, verheug me nu al op. Vanaf zaterdag 17 oktober.

Helene Fischer und Atemlos durch die Nacht beim Radio M Utrecht. Even heel iets anders. Het liedje paste gewoon eigenlijk helemaal niet bij deze band. En dat was wel een dingetje, want dit was zo'n band met gitaren, wilde gitaren, drums, toetsen en vooral die enorme blazers. Ja, en als die begonnen, dan kwam het dus ook echt wel binnen. En dan komt de bassist in één keer met een heel klein liefdesliedje. Kwetsbaar, zacht. En de rest dacht een beetje van, ja, mooi hoor, maar zijn wij dit? Sterker nog, een van de bandleden die zei later gewoon dat ze het destijds gewoon helemaal niet zo bijzonder vonden. Nou, lekker als je het geschreven hebt. Het wordt uiteindelijk pas op het laatste moment opgenomen. En dan doen ze precies het tegenovergestelde van wat je misschien verwacht. Niet nog meer band erop, juist minder. Die beroemde blazers die gaan een stap terug. Strijkers erbij, een Franse hoorn en die stem heel hoog, bijna breekbaar. En dan verandert het dus in één keer. Hè? Dan hoor je dus niet meer zo'n grote band. Je hoort één man, je hoort gewoon één man die doorheeft. Oh jee, ze gaan het echt. Jas aan, tas misschien al in de hand. En dan kun je natuurlijk heel stoer zeggen, nou, daar ga je toch. Maar ja, als je eigenlijk helemaal niet wil dat iemand gaat, heb je daar dus niks aan. Dus dan blijft er nog maar één ding over. Maar wacht nou. En uitgerekend dat kleine liedje, waarvan de band zelf dacht, past het eigenlijk wel bij ons, werd hun eerste nummer 1 hit in Amerika.

0: Dat is dan €250.
1: Betalen?
2: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
3: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer. Het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat er nog steeds, hè? Na zomerweer. Lekker. Even kijken, de verkeersinformatie bij je vrienden van Radio M. Er zijn twee meldingen, zie ik. De A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Een vertraging van 9 minuten. En nog eentje op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken door wegwerkzaamheden daar 8 minuten.
1: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVRO TROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Pluk de middag met Erwin Peters.

En goedemiddag, dit is uur nummer 2 van Pluk de Middag. De vraag is dus, welk boek uit je jeugd is jou meest bijgebleven? Ik wil ook de boeken die je letterlijk stuk gelezen hebt. Hè? Van die plakband op de rug, de hoekjes weg. Misschien nog een naam voorin, omdat niemand hem mocht pakken. Mooie app uit, van Saskia uit Koten, die zegt... Pippi Langkous! Mijn exemplaar viel uit elkaar en mijn moeder wilde een nieuwe kopen... maar ik wilde juist die oude houden. Ja, precies. Ik bedoel, kom op. Een nieuw exemplaar is technisch misschien beter... Mijn emotioneel totaal waardeloos natuurlijk. Toch? Nou,

0: OM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Michael Sambello. Het ging oorspronkelijk helemaal niet over dansen, het liedje. Het idee was een seriemoordenaar. En de eerste tekst had zelfs een regel over iemand die een kat doodt en aan de deur spijkert. Ja, de producer die hoort de muziek, die zegt, laat de moordenaar maar zitten. Maak er een danseres van en zo belandt het in flashdance. En van een seriemoordenaar naar een danseres, dat scheelt nogal. Nou, het is Michael Sambello en flashdance. Oké, de vraag is dus... De vraag is welk boek uit je jeugd is meest bijgebleven? En dan had je natuurlijk ook boeken waarvan je ouders misschien dachten van, ben je daar niet een beetje jong voor? Nou, dan hoef je tegen een kind verder niks meer te zeggen. Dat moet natuurlijk gelezen worden. Mieke uit Amerongen, die zegt, ja, ik pakte stiekem de doktersroman van mijn moeder. Ik begreep de helft niet, maar dat maakte niet uit. Zo, geen idee wat er precies gebeurde, maar wel het gevoel, het is duidelijk niet voor kinderen. Dus, doorlezen. Misschien las je het maar één keer. Misschien las je het jarenlang naast je bed. Hans Oosteling die noemt meteen Bob Evers. Drie vrienden, altijd gedoe, altijd avontuur. En daarna Biggles, de Engelse oorlogsvlieger die na een missie geregeld terugkwam met een vliegtuig waarvan je dacht van, nou, nog één landing en dan is het gewoon oud ijs, hoor. Gerard Sterkenburg zegt, ja, de chameleon. En die heeft laatst nog zelfs de film gekeken. Dat vind ik wel leuk, hè? Dan ben je dus jaren verder en dan denk je, hey, kom, nog één keer kijken of die jongens nog steeds met die boot bezig zijn. Ja. Ines die noemt Dick Trom en Pietje Bel. Dat zijn natuurlijk ook van die boeken waarbij je als kind dacht, oh, mooi, zo wil ik ook zijn. En je moeder dacht waarschijnlijk, nou, liever niet. Henk uit Nieuwegein, bij mij was de 5. Ik las die 's avonds met een zaklamp onder de dekens. En mijn moeder dacht dat ik sliep. En ik dacht dat ik heel slim was. En achteraf zag ze natuurlijk gewoon licht door het dekbed heen. Ja, Henk. Kinderen denken altijd dat de ouders echt niks doorhebben. Alsof je moeder denkt, oh, bijzonder. Zijn dekbed geeft van binnen licht. Rianne, die noemt Kruimeltje en Ondermoeders Vleugels. Boeken die ze steeds opnieuw las. En Anneke schrijft alleen op de wereld. Ja, dat is ook zo'n titel waar je als kind meteen lekker ontspannen aan begint natuurlijk. Marja Zeist, die zegt, ja, mijn boek was Pinkeltje. Ik vond het idee geweldig dat er overal kleine mannetjes konden wonen. Jarenlang durfde ik de plint in mijn slaapkamer niet los te trekken. Stel je voor dat ik iemand zijn huisje kapot maakte. Kijk. Dat vind ik nou een goed boek. Niet alleen gelezen, maar daarna ook nog jarenlang rekening gehouden met de bewoners van de plint. Ja, ik vind dat mooi. Dit is Radio M Utrecht.

Vincenzo, oftewel Vincent, dat ben jij. Zometeen spelen wij het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst hier bij Radio M Utrecht. Ja.

0: Vandaag wordt het maximaal zo'n 20 graden in de schaduw. Heel veel zon vanavond en vannacht. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen overdag iets meer wolken, maar ongeveer hetzelfde weer als we vandaag hebben, met ook weer 20 graden. En dan de verkeersinformatie bij Radio Utrecht. Terwijl Kim Wilde al kopjes zit er even wachten. Die hoor je zometeen over een paar tellen met You Came. Dat is de A28. Dat is Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Knoopend Hoevelaken door wegwerkzaamheden 8 minuten vertraging.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ik mocht haar dus een keer interviewen. Zo'n leuke vrouw, Kim Wilde. Ik zei dat ik altijd vroeger ook posts boven mijn bed hing. En dat ze helemaal volgeplakt was, mijn schoolagenda met haar. Zij zei, you're a man of taste, aren't you? Zo'n accentje ook. Jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. Dat betekent 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Eenzelfde woordje of onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? We hebben 3 platen. Dat noemen we 3 aanwijzingen. En dus op zoek naar de rode draad met die ene overeenkomst. Dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. 3 plaatsen met 1 overeenkomst. Mocht je nou een idee krijgen, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan als je dat voor het eerst doet via de RTV Utrecht-app. Helemaal gratis en voor niks te downloaden. Ontzettend handig dingetje voor veel meer dingen. Maar ook contact zoeken met de studio. In de app zie je rechtsboven staan. App ons, komt het hier binnen. Dit is aanwijzing nummer 2.

En dat was aanwijzing nummer 2. De voorlaatste aanwijzing in dit spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je al enig idee wat dat is, de overeenkomst? App het dan als de Sodemieter naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan dus via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons. Heb ik je misschien aan de telefoon zometeen? Na aanwijzing nummer 3.

0: Ding. Ja, dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje. 3-4 bij Radio M Utrecht. En we hebben dan even kijken. Ja, dankjewel voor je app. Dankjewel voor appjes. Als het goed is, Mario.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, Mario.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Mario. Vertel, altijd nieuwsgierig hier. Welkom trouwens, we vieren verjaardag. Het is 1 jaar pluk de middag bij Radio M vandaag.
1: Dus je bent gefeliciteerd.
0: Op het verjaardagsfeestje. Bij deze. Wat was je aan het doen? Dat is altijd een vraag. Behalve radio luisteren dan.
1: Ja, ik was heel saai aan het werk.
0: Oh, aan werk, ja?
1: Ja. Op de vrije zaterdag, ja. Ik ben te langzaam geweest van de week. En dat heb ik moeten inhalen.
0: Oh, dat klinkt als huiswerk op school bijna, weet je wel. Dat je dan...
1: Dat lijkt er wel op. Oh. Maar het is in de bouw.
0: Wat heb je niet afgemaakt? Wat moest je afmaken?
1: Ja, ik heb een badkamer niet afgemaakt.
0: Oh, bij iemand thuis?
1: Ja.
0: En ondertussen, nou, daar hou ik je gezelschap. Ik kan helemaal niks met klussen. Maar ga je het vandaag wel redden? Ben je dan klaar?
1: Ja, ik ben nu klaar. Dus ik had tijd om even te bellen met jullie.
0: Oh, oké. Dus het is niet helemaal uit de hand gelopen.
1: Nee, gelukkig niet. Nee. Ik heb nog iets aan mijn zaterdag.
0: Oh, je hebt nog iets aan je zaterdag. Nou ja, dat blijkt wel. Want 3 voor 4, 3 platen uit 1 overeenkomst. Mario, vertel, wat was de overeenkomst volgens jou?
1: Ja, de overeenkomst waren volgens mij kleuren.
0: Ja! Nou, vertel, wat heb je gehoord? Kun je dat nog reproduceren? Welke plaat heb je gehoord?
1: Ik hoorde Jesse Green met Nice and Slow.
0: Ja.
1: Ik hoorde Black Pearl van Margriet Eshuis.
0: Ja.
1: En ik hoorde Redbox met For America.
0: Ja. Mario.
1: Applaus.
0: Als ik zeg een staande ovatie, maar even hoor, dan ga ik ook staan. Jij kan het toch niet zien, maar ik stond. Mario, nou, van harte gefeliciteerd. Jij mag, uitzoeken. We hebben hier 3 keuzes. Een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag het worden?
1: Oh, ik houd bij een leuk puzzelboekje.
0: Een puzzelboekje. Nou, die gaan we opsturen. Blijf even hangen. Dan ga ik even je gegevens noteren. En geniet voor de rest nog van je vrije zaterdag dan, hè?
1: Ja, dankjewel. Een prettige uitzending.
0: Je hebt even wat goed te maken voor jezelf. En dit is Train.

0: de Greppelinie. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
1: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, Dorothee. Zometeen van Doe Maar over een paar tellen. Eerste verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Met een vertraging op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Knooppunt Hoevelaken. 9 minuten door wegwerkzaamheden.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Dat is dan €250.
17: Betalen?
18: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op Stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Zelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Pluk de middag met Erwin Peters.

welk boek uit jouw jeugd is het meest erbij gebleven? En ik wil nou vooral het boek dat je later nog eens hebt teruggevonden. Bijvoorbeeld hè, op zolder of bij je ouders in een verhuisdoos. Je sla je het open en in één keer ben je gewoon weer 8, weet je wel. Alleen je knieën doen iets meer pijn, wat ouder bent geworden. De dolle tweeling teruggevonden bij mijn moeder, zegt Carla Bunnik. Mijn naam stond voorin in kinderhandschrift. Dat handschrift ook dan, hè? Alsof een heel klein familielid van jezelf ooit in dat boek heeft gewoond. Zoiets. Nou, laat je horen, welk boek uit je jeugd is jou het meest bijgebleven? Welkom.

0: Een liedje, de titel mogen duidelijk zijn. Little by Little, bij je vrienden van Radio Web Utrecht. Goedemiddag, en ik ben Erwin. En dat blijft nog zo tot 5 uur. En daarna ook nog hoor trouwens. Welk boek uit je jeugd is het meest bijgebleven? Misschien dat je het maar 1 keer las. Misschien lag het daar jarenlang naast je bed. Wie heeft dat jeugdboek nog echt? Hè? Niet digitaal, maar ik bedoel fysiek. Hè? Met ezelsoren, plakband. Misschien een chocoladevlekker 1974. Die inmiddels een beetje cultureel erfgoed is. Dini uit Renen zegt, ja, mijn oude Wipneus en Pim boeken die staan nog steeds in de kast. En mijn kleinkinderen die vinden ze nu ouderwets. Dat is dan wel keihard, Dini. Hey, heb je ze 50 jaar gered en dan komt er een kind van 7?
1: Beetje saai, oma.
0: Huh? Martijn uit Werkhoven zegt, ja, Robinson Crusoe van mijn opa. Kaf half los en ik durfde hem bijna niet meer open te doen. En dan is het boek van avontuur veranderd. Eerst schipbreuk en nu is het spannend of pagina 83 het haalt. Nou, en dan Jaap aan de telefoon. Jaap, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag, Edwin. Hallo.
0: Jaap. Ik weet dat jij... hou jij van lezen? Ja, ben je wel een...
2: Ik ben niet een echte lezer. Het moet wel een heel pakkend boek zijn. Wil ik een boek lezen, Edwin, hoor.
0: Ja?
2: Eigenlijk meer bij de stripboeken. Die vind ik heel leuker.
0: Wat gebeurt er allemaal bij jou op de achtergrond? Oh, dat is stil.
2: Geen idee.
0: Nou, Jaap was druk aan het klussen dat hij die dagvraag gemist had. Maar jij kwam nog met 2 boeken over Colditz. Dat krijgsgevangenenkamp bij Leipzig.
2: Ja,
0: en het mooie is, want je hebt eigenlijk 2 kanten van hetzelfde verhaal naast je bed liggen. De Duitse versie.
2: En de Engelse versie.
0: En de Engelse versie. Oh, ik wist niet dat bestond. Ja. Was het ook niet een serie vroeger, Colditz?
2: Ja, naar aanleiding van die tv-serie heb ik toen die boeken gekocht.
0: Ja.
2: En gelijk gaan lezen, want de oorlog interesseert mij sowieso altijd wel.
0: Ja.
2: Dus die boeken gaan lezen, eerst de Duitse en later kwam de Engelse versie van Pat Wright dan.
0: Ja.
2: En het leuke is dat je dan ziet dat die verhalen op elkaar aansluiten. Hè. Er gebeurt iets, hè. Die gevangenen proberen te ontsnappen.
0: Ja.
2: En dan lees je het van de Engelse kant, of van de geallieerde kant, maar ook van de Duitse kant.
0: Oh, maar dat is grappig.
2: Het kat-en-muisspel. En dat is best wel leuk als je dat ziet. Ja, het klopt uiteraard. En dat is dan, ja, gewoon geinig om te vinden. Ja, wij zijn voor de geallieerden, maar die Duitsers zijn ook mensen. En die hebben ook hun kant van het verhaal. Hè. Dat is wel leuk om te lezen.
0: Grappig. Wat bleef jij bij het meeste bij dan? De ontsnappingspogingen of het leven daarbinnen? Of juist hoe verschillend beide kanten dezelfde gebeurtenissen beschrijven?
2: Zeker dat laatste. Het kat-en-muisspel, elkaar een beetje proberen het bloed onder de nagels aan te halen. De reacties van de Duitsers sturen op. Maar goed, die Duitsers die lieten ook wel eens een steek vallen. En die kregen dan ook die uitbranders van hun superieuren natuurlijk.
0: Ja.
2: En dat, ja, het maakt het, die 2 boeken samen maakt het verhaal van mij helemaal compleet. Ik vond dat echt helemaal geweldig.
0: Hey, maar in zo'n boek, hè, bij je bed, laat maar zeggen. Die boeken die lagen echt bij je bed, hè, schrijf je.
2: Ja,
0: was dat van nog 1 hoofdstuk en vervolgens was het in 1 keer veel later dan verstandig was, zoiets?
2: Ja, nou, dat heb ik ooit eens met een ander oorlogsboek gedaan in de vakantie. Toen heb ik tot 4 uur s'nachts gelegen.
0: Oh.
2: Toen was die uit.
0: Oh, wat voor boek was dat? Dat is ook een...
2: Van mij de kanonnen van Navarone.
0: Oh, ja, kent u klassiekers?
2: Dat heb ik bijna in 1 keer helemaal een Eagle's Nest.
0: Ja.
2: Dat was er ook zo eentje, die heb ik ook in 1 keer uitgelezen. Maar die van Colditz heb ik wel een aantal weken over gedaan. Voordat ik die helemaal uit had.
0: Over boeken.
2: Het waren best wel dikke boeken ook.
0: Tot 4 ook.
2: Nee. Je zat ook gewoon op school. Je moest ochtends om 7 uur moest je weer fris je bed uit natuurlijk.
0: Ja, maar ja, als een boekje eenmaal pakt.
2: Ja, als het eenmaal pakt, dan is het soms heel lastig om aan de kant te leggen, hoor. Ja, zeker dat soort boeken.
0: Ik moet één keer denken aan, wat was het nou, van wie was het nou alweer? Mijn vrouw Johanna was een mooi boek, maar ik heb het al uit. Wie was het?
2: Dat was, van Wim Sonneveld.
0: Ja, Wim Sonneveld, ja.
2: Ja, van opa, die jarig, die hebt u
0: verjaardag. Ja, er komt een kusje en een zoentje. Een kusje en een handje en een zoentje. En toen een speelgoed. Ja. Het was een mooi boek, maar ik heb het al laat.
2: Ik heb het al laat, ja. Maar het leuke is, die boeken van Colditz, ik heb ze al diverse keren uitgelezen. Hoor.
0: Hoe vaak heb je ze gelezen, denk je? Even tot slot.
2: Ik denk dat ik ze 2 of 3 keer zeker wel gelezen heb, ja.
0: Oké, ben je nu in een boek bezig nog?
2: Ja, ik ben nu in het boek bezig als de laatste veerboot is vertrokken van Afke van Boven. Dat gaat over het leven op de Waddeneilanden.
0: Oh, oké, maar vlot dat een beetje? Natuurlijk weinig met oorlog.
2: Ja, dat is een boek wat heel makkelijk en vlot te lezen is. Alleen ja, ik moet er even aan denken dat ik hem heb. Het is wel digitaal, dus ik...
0: Oh ja, het is toch anders. Ik hou van het boek.
2: Even tussendoor, weet je. Dan lees je weer een paar hoofdstukjes en dan ga je weer verder met andere dingen enzovoort.
0: Ja, en klussen en zo. En fietsen en even. Nou, doe de groeten aan je moeder van de vrienden van Radio M, want daar ben je nu, hè, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Ik zal het zeker doen.
0: Ja, dus de groeten. Dankjewel, Jaap.
2: Ja, graag gedaan. Groetjes.
0: Hoi, hoi. Dit is Radio M Utrecht. En dit is René Vroger in Pluk de Middag. Vandaag bestaan we 1 jaar, hè. Wauw.

0: Salisbury Hill, Pieter Gabriel bij Radio M Utrecht. Op beneden hoor je hier ook Jackie Wilson. Die werd alweer heel zagen. Het wordt vandaag 20 graden, lekker veel zon. Nou, lekker wel een beetje zomer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 graden. Morgen dan ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Iets meer wolken, maar ook dan weer een graad of 20. En de verkeersinformatie bij je vrienden van Radio M Utrecht. Er zijn, ik zie hier twee meldingen staan. Allereerst de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 6 minuten vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken. Dat komt door wegwerkzaamheden daar. 9 minuten extra reistijd.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Het is Jackie Wilson en Riet Petit. Zometeen om 5 uur is hier Edwin Nichtman. Met een van de allerleukste programma's die we hebben bij Radio M Utrecht. Dat is het Gouden Weekend. En dan is het ook 3 oktober in dit geval. Maar dan de week van 3 oktober, maar dan in een heel ander jaar. En in welk jaar is dat dan? Even kijken of we aan de hand van wat aanwijzingen erachter kunt komen. Van welke jaren we zo meteen een beetje gaan horen om 5 uur. Dan stappen we namelijk in de tijdmachine naar een herfstweek waarin het nieuws over elkaar heen buitelt en heel Nederland aan de buis gekluisterd zit. Terwijl paus Johannes Paulus II in New York de voltallige Verenigde Naties toespreekt en in het Kurhaus in Scheveningen het allereerste balletje rolt in het fonkelnieuwe Holland Casino, zit half Nederland op het puntje van de bank voor de aflevering van de tv-serie Duel in de Diepte. En in Utrecht verdrinkt het publiek zich bij bioscoop Camera voor de vrolijke klanken van The Wiz met Michael Jackson en Diana Ross. En uit de transistor speakers schalt de Spaanse meezinger Cuéntame Mucho van Julio Iglesias 4 op nummer 1 in de enige echte Nederlandse top 40. En even afrekenen in ouderwetse guldens. Aan de pomp merk je de tweede oliecrisis meteen. Want voor een liter benzine betaal je inmiddels 1,30 gulden. Een koud fluitje bier op de neuden kost 1,35 gulden. En voor een knapperig patatje met leg je 1,40 gulden neer bij de cafetaria Ten Hope aan de Beeldstraat. Ook gevonden de kleintjes in de Utrechtse Nieuwsblad. Te koop wegens aanschaf een grotere wagen. Een Simca 1100, bouwjaar 1974. Prima kacheltje voor de komende weekend en voor de komende winter. 950 gulden te bevragen in Zuilen. Een eigen huis kopen in het centrum van Utrecht voor gemiddeld 165.000 gulden bij die herfst al de Koning te Rijk. En de baby in de wieg heet waarschijnlijk dan Jeroen of Patricio. De opening van het Kurhaus Casino, spanning bij Duel in de Diepte, stijgende benzineprijzen en de zwoele klanken van Julio Iglesias. Ja, weet je het dan al? In welk jaar en welke week zaten we? Wat denk je? Je hoorde de details uit de week van 3 oktober 1979. Zometeen om 5 uur.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

Radio M Utrecht, daar luister je naar met Samuel Welt. Een echte liefde is te kopen daarvoor. Die van die Tax en Mist Wonderful. Zo meteen mooi verhaal bij een plaatje. Die hoor je zo meteen over mooie plaatjes gesproken. De

Robert Palmer bij Radio M Utrecht. Every Kind of People. Even heel iets anders. Hij heeft dus net een nieuwe Corvette gekocht. Nou ja, en als je daarmee bij iemand aankomt, dan kun je natuurlijk niet gewoon zeggen: hoi, zullen we samen muziek gaan maken? Nee, nee, nee. Eerst die auto. Motorkap gaat open. En nou, even kijken allemaal met z'n drieën eromheen. Een beetje kijken alsof iedereen, of iedereen er verstand van heeft. Dat zou ik trouwens ook doen. Geen idee waar ik dan naar kijk, maar toch even. Ja, ja, ja, mooie motor. En daarna willen ze die motorkap weer dicht doen. En dat lukt niet, want dat ding weigert gewoon. En dus daar staan drie volwassen kerels te hannesen met een Corvette. En het mooie is, twee van hen die hebben elkaar die dag voor het eerst ontmoet. Lekker kennis maken ook. Hé, hey, aangenaam, kun je hier even duwen. En uiteindelijk laten ze die auto maar echt gewoon staan en dan gaan ze naar binnen. Gitaren erbij en wat spelen. En dan blijkt dat het muzikaal in ieder geval een stuk makkelijker gaat dan met die motorkap. Want nog dezelfde dag schrijven ze samen een liedje. En later nemen ze het op in hun garage. En die zanger die doet een paar takes helemaal klaar. Oké, en vanaf daar wordt het verhaal in één keer heel anders. Hij zingt dat liedje. In één keer, hij zingt het nummer dus één keer voor publiek in Antwerpen. Dat is de eerste keer. En zonder dat iemand het weet, ook meteen de laatste. Want 17 dagen later overlijdt hij. Als de plaat daarna uitkomt, wordt het zijn grootste Amerikaanse hit in ongeveer 25 jaar. En dat heeft hij dus zelf nooit geweten. En dan denk ik toch weer aan het begin. Gewoon drie mannen rond een Corvette. Motorkap die niet dicht wil. En ondertussen ligt daar, zonder dat iemand het weet, nog een wereldhit te wachten. En die wereldhit, dat is deze.

0: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lagevuurse op mitchikofftuinen.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
12: Dat is dan €250.
13: Betalen?
14: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
11: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: gebracht.
1: Een nieuw tijdperk aan voor Michael Jackson. Zijn eerste zelfgeschreven hit was dit namelijk. En ook maakten we kennis met zijn gilletjes, zijn falsetto, zijn kopstem die iconisch zouden worden. En deze week nieuw op 33 zie ik in de Nationale Hitparade. En dat was ook meteen ons aperitief. Deze smaakmaker, Don't Stop Till You Get Enough.
2: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Muziek waar we nooit genoeg van krijgen. En ook vandaag zijn we weer terug in de tijd. En om precies te zijn, 47 jaar met deze week begin oktober 1979. En toen was het eigenlijk pas 4 uur 's middags, want de zomertijd was toen al afgelopen. Geschiedenis aan de dis. Muziek voor fijnproevers, liefhebbers van gebakken lucht en gesneden koek. En een blik vol herinneringen opengetrokken hier. Met de blik vooral op het verleden. We duiken ook in het nieuws en de kranten van deze week. En het volgende uur de top 10 van de Nationale Hitparade. En dan ook nog een klein rolletje voor Michael Jackson. En even voor 7 dan nog een zoet stoetje. En dan blazen we die 47 kaarsjes weer uit. Ja, het is een echt familieprogramma. Ook Sister Sledge hebben we erbij. En de Bellamy Brothers. En de muziek is mooi. De komende 2 uur. Welkom in deze week van oktober 1979.

Radio. En dat staat hier voor Ray Parker Jr. Je schrijft het dus ook met een Y. En You Can Change That was dat. Deze week op 22 in de Nationale Hitparade op de weg terug overigens. De zomer is inmiddels ook voorbij. Niet helemaal nog zie ik in de krant van deze week begin oktober. Want het is lekker weer in Nederland. Het nieuwe radio- en televisieseizoen is ook begonnen met een nieuwe jeugdserie die op de buis gaat verschijnen. En dan ook nog iets over de kinderpoorzegelactie, wat ik zo meteen even meeneem. En ook koninklijke berichtjes, waaronder ook een bezoek van Prins Bernhard aan de verkeerspolitie in Driebergen. We gaan eerst nog even naar de bios. Een liedje uit een film vanuit Utrecht, Herman van Veen. Hij speelt daarin Vincent, wiens huwelijk met Linda, gespeeld door Monique van de Ven, stuk loopt doordat hij door zijn succes en ook een nieuwe relatie vervreemd raakt van zijn gezin. Het heet Uit Elkaar. En als je goed luistert, hoor je Monique van de Ven ook meezingen op deze plaat. Want het is ook een hit. Hij staat op 38.

0: Net als Luf, drie meiden. Dit is het antwoord op het succes van Marga, José en Patty vooral. Productie Peter Koelewijn, Rita, Monique en Gemma. Zij vormen Beep en Bouzouki Player ook in de Nationale Hitparade deze week begin oktober 1979. Net als de Bellamy Brothers, die zijn er zometeen. Maar eerst even wat berichtjes uit de krant van deze week. Nou, we hebben een barre zomer achter de rug. Maar het lijkt wel alsof de weergoden nog wat goed te maken hebben. We hebben nu dus fraai najaarsweer. Temperaturen zijn niet heel erg aan de hoge kant, maar het is wel ideaal om een strandwandeling te maken. En de weerkundigen die verwachten dat het voorlopig nog wel even goed zal blijven. Wat koninklijke berichtjes, want koningin Juliana die brengt een bezoek aan Houten, waar ze een rondrit door een nieuwbouwwerk zal maken. En ook zal ze een wagenmakerij bezichtigen en een bezoek brengen aan het slot van Zeist. Ondertussen heeft haar echtgenoot prins Bernhard een bezoek gebracht aan de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie in Driebergen. En is gaan kijken wat ze daar allemaal achter de schermen doen. En ook het werk voor de koninklijke gasten en ook voor de koninklijke familie. En prinses Beatrix die brengt dan weer een bezoek aan Soest, waar zij het wijk- en dienstencentrum De Borg officieel gaat openen. En haar hoedanigheid van erevoorzitter van Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind 1979... zal ze in Baren de opening van het kinderboekenbos gaan verrichten. Nu we toch bij de kinderen zijn.
1: Sedert 1924 zijn vrijwel elk jaar in Nederland kinderpostzegels verschenen. Met de toeslagen daarop kon veel gedaan worden voor wat vroeger het misdeelde kind werd genoemd. Het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels heeft er zo samen met de PTT voor gezorgd dat elk jaar in Nederland een jaar van het kind werd. En nu, in het internationale jaar van het kind, zijn er weer kinderzegels. Ze werden onlangs in Den Haag, in tegenwoordigheid onder andere van prinses Beatrix, officieel ten doop gehouden.
0: De acteurs Aardstaartjes, Joost Prinsen en Wieteke van Dorts die waren in het congresgebouw om die zegels te presenteren. En nu we toch even bij de jeugd zijn, ja, voor de iets oudere kinderen. Het nieuwe seizoen is begonnen op radio en televisie en de KRO duikt meteen ook bij aanvang in het diepe, letterlijk en figuurlijk, want de eerste grote tv-serie heet Duel in de Diepte en is in eigen beheer en op eigen aanzienlijke kosten gemaakt en zal in 13 delen op de wekelijkse KRO dinsdagavond te zien zijn. Dat begint dan heel spannend ook met deze muziek. Het is ook de bedoeling om de ouders een beetje naar het toestel te lokken. Duel in de Diepte is een werkstuk van de grote kindervriend Bram van Erkel. Eerder van Oebelen en Q&Q. Het heeft ook nog enkele andere trekpleisters, want in de uitgebreide cast treffen we bijvoorbeeld ook filmsterren als Peter Faber, mooi eerbetoon, Rutger Hauer. Maar de hoofdrolspeelster is vooral toch de 19-jarige Lydie Sluiter als Sylvia. Spannend op televisie. En dit is op de radio te horen vooral. De Bellamy Brothers.

wat muziek allemaal voor je kan doen. Het is de manier om te ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid. Het was een beetje de boodschap van deze van Sister Sledge. We Are Family, zo heet de LP toen. En deze was ook verkrijgbaar op 45 toeren inmiddels. En hartstikke nieuw nog, begin oktober 1979. Op 23 in de Nationale Hitparade Last in Music. Nou, muziek die werkt nog altijd. We draaien ze van A, en dat staat dan voor ABBA. Die hebben we ook zo meteen tot Fischer Z. Hier is The Worker.

plaatjes. En binnen draaien de plaatjes van het Gouden Weekend. Begin oktober 1979 was dat niet anders. De herfst die net begonnen was. En dit was nog een mooie zomerherinnering. Ging lang mee in de nationale hitparade, maar wel op zijn retour. En ook volop te vinden op de dansvloer. Vooral ABBA en Fulevu. Tijd voor wat romantiek in de muziek, want hier hebben we Lionel Richie. Hij was inmiddels de nieuwe zanger bij de Commodores.

De zomer van 1979 werd vooral gedomineerd door Reunited van dit gezelschap Peaches and Herb. En dit was wel even een nieuw geluid inmiddels in het najaar. Maar die haalde ook met gemak de nationale hitparade. We've Got a Love. Ja, dit is dan ook weer even een kippenvel moment. Instrumentaal intermezzo van de Nederlandse groep Masada. Met ook eigenlijk een heel ander geluid dan we van hun gewend waren. Hier is Arumbai.

Aruba-ei dat ook nauw verbonden is aan de Molukse identiteit. Het verwijst naar een traditionele grote houten roeiboot van de Molukken die oorspronkelijk werden gebruikt voor de dagelijkse visserij. Het was ook een metafoor eigenlijk voor de identiteit waarnaar gezocht werd in die dagen. De Molukse gemeenschap in Nederland. Aruba-ei, dus zometeen de top 10 van deze week. In het volgende uur, we horen van... Podium. Nee, we gaan nog niet weg. Gotta go home. En ik had al gezegd, we horen Michael Jackson nog even terug in deze rol met de Whistars. Hoor je straks dus helemaal en nog veel meer van 47 jaar geleden. En dit was een hele grote hit geweest in de zomer. Langzaam maar zeker op de weg terug. En wat zagen ze er mooi uit, deze jongens van Kiss. I was made for loving you.

0: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei 1,5 week geleden dat het de gegevens van 1000 FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Bang Bang, het nummer sloeg zelf niet echt in als een bom, maar slechts op 48 deze week nieuw in de nationale hitparade. Maar toch ook wel leuk om even mee te nemen. Deze B.A. Robertson, die overigens op zijn beurt alweer waarschuwde voor de gevaren van een relatie. Want die kunnen heel makkelijk stuk lopen, maar gelukkig geldt dat niet voor iedereen.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: We zijn nog een uurtje in deze week van begin oktober 1979 dus. En straks even voor zeven dan ook nog een toefje op deze taart. Onze toetje, zeg maar. En dan blazen we die 47 kaarsjes weer uit. Zoveel zijn het er inmiddels. De muzikale avonturen in de avonturen. En ik dus als je gouden gids door het verleden. En die plofte toen nog gewoon ook op je deurmat. Nou, de top 10 hebben we zo meteen bij. Woorden van Marga, José en Patty nog lekker jong. Uiteraard met Luf en daarover gesproken. Ook Al Hudson en de partners. Maar eerst nu het spannende verhaal van de Charlie Daniels Band. Hou je vast.

0: Veelbelovend voor de Nationale Hitparade. Nog een tip voor de lijst was dit even zo tussen de bedrijven door. You Can Do It door Al Hudson en de partners. Meer inni, mini, mini, mo zometeen. Aan het begin van de top 10 deze week. Maar eerst even een paar boodschappen.
1: Hallo Assen. Assen, zijn jullie daar?
2: Ja, reken maar. De jury heeft de smaak van de pakken gekregen.
1: En wat is jullie eindoordeel?
2: Nou, dat is wat ons betreft een duidelijke smaak. De jury is volmondig met elkaar eens. Het is weer een best perenjaar van het jaar.
0: Met de vriezer die we hoorden.
3: Waarom wordt je huishoudbeurs gespaard? Op de markt, daar is je gulden en daalder waard.
0: En op woensdag 3 oktober tussen de middag hoorden we...
4: K.F.O. Hilversum 3.
5: De Noonshow.
0: Met Robert en Brink.
6: De Nationale Hitparade Hilversum 3.
0: En dit was dan weer op zondag te horen. Tussen 5 en 7. Met Felix Meurders. Deze lijst die we dus vandaag erbij hebben ook. En de top 10 die begint met Leuven.

En wat een energie nog altijd voor Electric Light Orchestra. Dat doet de deur dicht inderdaad. En Don't Bring Me Down werd opgenomen in München overigens. En dat Groose, wat je af en toe doorheen hoorde, dat is een zelfverzonnen stopwoordje dat hij tijdelijk geen teksten had. Nummer 8, dat is er eentje die werd geleend uit het verleden. Darling, we horen hier Frankie Miller. I'm feeling pretty lonesome. En zo ontstond uiteindelijk dus ook de hit voor Willem Duin, eerder Big Mouth, inmiddels gevuld met gouden tanden op nummer 8.

0: beetje uit de hoogte was het wel. En ook best hoog in de nationale hitparade deze week op nummer 7. Cliff Richard was dat, mede geschreven door Bruce Wells van The Shadows. Eerder had hij ook een hit gehad dat jaar met het thema uit The Deer Hunter. En in het popjournaal van Veronica, toen begin oktober op vrijdagmiddag, ging het ook over een misschien wel hernieuwde samenwerking.
1: Dat er nog wel degelijk contact is tussen de groep en de zanger, blijkt wel uit het feit dat Bruce Wells We Don't Talk Anymore produceerde en dat Cliff Richard onlangs een concert bijwoonde van The Shadows in Oxford. De Shadows hebben Cliff Richard benaderd voor een hernieuwde samenwerking, maar de populaire zanger heeft zo zijn twijfels en bedenkingen. Hij vindt het eerder een stap achteruit dan vooruit. De Shadows zijn er echter van overtuigd dat de fans een hereniging sterk toe zouden juichen, en daarom zullen ze volgend jaar, als Cliff Richard uitgetoerd is, hem opnieuw proberen over te halen. Overigens, je kunt Cliff Richard aanstaande zondag zien in de Amsterdamse Jaap Edehal.
0: Ja, maar dan dus in 1979. En we gaan nu naar Volendam, toch ook een heel ander geluid van BZM, met een mooie lage stem van Jan Keijzer. Marching On.
2: They walked along the lonely roads with rusty guns and dirty clothes. The last port, a bugle calls, once proud

Hebben we later nog wel eens teruggehoord. Boney M. En eigenlijk met twee hits tegelijk deze week op nummer 5. Dat noem je ook wel een dubbele A-kant. Dus als je het plaatje omdraaide, had je deze. Twee totaal verschillende hits, maar allebei dus op 5 in de Nationale Hitparade deze week. Begin oktober 1979. Gotta Go Home en El Lute. En dan een oldie but a goodie. Want het was zo'n oudje uit de jaren 60 die terugkeerde. Het geluid van de Beach Boys, Jen en Dean. Het had eigenlijk te maken met de film Dead Man's Curve over hun leven. Die even ervoor te zien was in de bios.

0: En haar Brand New Day van de Whistars. Hier dan het dramatische I Don't Like Mondays. Ging allemaal hand in hand in de top 10. Deze week op nummer 2, Bob Geldof en de Boomtown Rats. En wat stond er 47 jaar geleden aan de top? Ik zeg wel eens gebakken lucht. Nou, we gaan nu naar het zonnige Spanje.
1: In Nederland.
0: Hier is Julio Iglesias.

0: Julio Iglesias. Even na zomeren nog met Chiara Mamucho. Begin oktober in 1979. De zomertijd was toen al voorbij. Maar hij dus nog bovenaan in de nationale hitparade met dit nummer dat al een begin van de vorige eeuw werd bedacht door een Cubaanse componist. Morgen, dan hebben we weer klinkend goud. Dan 50 jaar met 1976. En ik heb nu nog een toetje uit de nationale hitparade.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Heel zoet. Dan moet ik ook weer even denken aan mijn eigen oma, want daar gaat het over. Tol Hansen. Hij was even een nieuwe Nederlandse ster in die dagen. En over grootmoeder zong hij dus dit liedje. Ik wens je een fijne avond. Tot morgen.

weer bij. Ze zijn best terecht gekomen. Alleen Jantje staan we bij. Die moest naar zo'n afkikcentrum. Iets met stuffies of zo wat. Dat moest.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard.

0: en Apple Pay. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Vergaderen, trainen of tot rust komen, midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
4: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in

0: zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
3: 93.1 Radio M Utrecht. I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Hij heeft niet veel duetten gezongen, Michael Jackson. En al helemaal niet met vrouwen. The Girl Is Mine is natuurlijk heel beroemd. Hij heeft ooit gezongen samen met zijn zus Janet, Marcia Garrett. Daar maakte hij I Just Can't Stop Loving You mee. En daar begon ik vanavond mee op deze zaterdagavond. Goedenavond. Gezellig dat je er ook weer bij bent. Het belooft een mooi uur te worden, want ik heb muziek meegenomen van Ilse de Lange. De Carpenters ga ik draaien, dan kan je weer eens horen hoe fantastisch die stem van Karen Carpenter is. Ik heb Faya Condeels meegenomen, Dolly Parton, met heel veel hartjes achter haar naam. En ook Bruno Mars komt eraan straks. Eerst neem ik je mee naar Boudewijn de Groot en zijn avond.

at me. You said you never needed me. I wonder

0: still.
1: De Commodores waren dat. Dat je er stil van wordt. Op Radio M Utrecht op deze zaterdagavond de mooiste liedjes over de liefde. En dan kan vanavond wat mij betreft Dolly Parton ook niet ontbreken.

Als je je helemaal opgepoetst voelt, dan is er liefde in de buurt. You Make Me Feel Brand New, hoorde je op Radio M Utrecht. En als je aan het genieten bent van al die mooie liedjes, dan kan je ook wel, mits je samen bent, even wat dichter bij elkaar gaan zitten. En genieten van Marilyn Martin. En als je nou denkt, joh Evelien, waarom zeg je dat nou? Ik zit hier alleen. Dan doe je je ogen dicht. En dan fantaseer je degene die jij graag naast je hebt zitten.

En ik kan alleen maar onderstrepen wat Casey en de Sunshine Band zojuist voor je zong. Please don't go, nee, niet weggaan. Want er komen nog een paar hele mooie liedjes aan. Waaronder The Osayer en Orchard Road.

Yesterday Once More van de Carpenters hoorde je. Nou, de love songs die lopen zo'n beetje op zijn eind. Maar Peter Cetera, die viert zeker nog even de liefde met jou.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken.

0: gestoken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest ook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand.

0: toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Short.